0: halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de sloot in Almelo is een chemische stof gevonden. Het is erg brandbaar, zegt de brandweer. Het spul is gelekt uit een chemisch bedrijf op een industrieterrein in de buurt en is ook in het riool terechtgekomen. Er is nu een aparte rioolbuis aangelegd om te zorgen dat er niet nog meer naar buiten lekt. Veel dertigers en veertigers zijn niet tevreden over hun baan, meldt de Telegraaf. Zo zegt 1 op de 3 dat zij hun werk niet betekenisvol vinden. Ook klagen ze over een gebrek aan waardering en een te hoge werkdruk. En ook over de baas wordt geklaagd, zo vindt minder dan de helft dat hij het goede voorbeeld geeft op de werkvloer. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand eerder vanavond die ontstond bij een fatbike. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En 6 legervoertuigen, waaronder tanks, stonden gisternacht urenlang stil langs de A7 bij de Duitse grens. Ze kwamen terug van een oefening in Duitsland, maar konden niet verder. Defensie was vergeten dat er wegwerkzaamheden waren, meldt RTV Noord. En omrijden kon niet, omdat ze niet wisten of er lage viaducten waren. Het weer dan nog van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.
1: King.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een automobilist doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE zelf. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. Amerika heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen op Iran uitgevoerd. Het is een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen die door de Straat van Hormuz voeren. Amerikaanse nieuwsuit Axios zegt dat de aanvallen 4 tot 5 keer sterker waren dan de vorige Amerikaanse aanval, anderhalve week geleden. En er moest een strafschop aan te pas komen, maar Zwitserland is de laatste kwartfinalist op het WK. Ze sturen daarmee Colombia naar huis. Zowel in de reguliere speeltijd als in de verlenging wisten beide landen niet te scoren. Zwitserland moet het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
3: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In een woonwijk in het Gelderse plaatsje Asperen in de Betuwe is een grote brand uitgebroken. De brand zou zijn ontstaan door een gaslek. Er zijn zeker 15 huizen ontruimd. De veiligheidsregio roept mensen op om uit de buurt te blijven, zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben. Spoken word-artiest Saïre Krieger heeft dit jaar het regenbooggedicht geschreven. Ze zal het gedicht vanavond voor het eerst voordragen bij de opening van de World Pride in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar wordt dan ook een speciale tentoonstelling geopend over de queer geschiedenis van de stad. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat een matige noordwestenwind.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink.
4: Yeah!

0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: Bank.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als Nederland in een oorlog of een andere noodsituatie terechtkomt, wil het kabinet bedrijven kunnen dwingen om spullen voor defensie te gaan produceren. Dat zegt minister Herbert van Economische Zaken tegen het AD. Ook mogen ze dan niet meer aan andere landen leveren. Het gaat vooral om bedrijven die al voor defensie werken. De Nederlandse geheime diensten zagen het niet aankomen dat Rusland Oekraïne binnen zou vallen. Dat meldt de Volkskrant. De AIVD en de MIVD hadden vooraf tegen het kabinet gezegd dat zoiets volgens hun bronnen in Rusland niet waarschijnlijk was. Hoge ambtenaren noemen het een inlichtingenblunder. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston iemand doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Mexicaan zijn die illegaal in het land was. Hij zou geprobeerd hebben de agent omver te rijden, waarop er uit zelfverdediging werd geschoten, zegt ICE. Eerdere schietincidenten van ICE leidden tot grote protesten. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en zijn ze door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond het nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken bewolkt. Aan het eind van de middag breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. De wind is matig en komt uit het noordwesten.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's.

0: and the Hall of the Moon.
1: Net 6 uur geweest. Goedemorgen, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra, Veenstra.
4: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
1: Wakker worden op woensdag 8 juli. Met zometeen vanaf 7 uur, dus minder dan een uurtje nog. Dag 3 van de Kink Album Top 1000. Tot het zover is, even nog een uurtje de No Nonsense Ochtendshow van de Nederlandse Radio Kinkstart.
5: Zonnebril weer!
1: Zeker wel, want de dag begint misschien met bewolking, maar wel droog. En in de loop van de dag komt er steeds meer zon vanuit het westen. Het oosten heeft het langst bewolking met hooguit, mooi geformuleerd door buienradar, een knipoog van de zon. En het wordt 21 tot 26 graden vandaag.

Ik ga met niemand in discussie. Echt niet, per se. Soms wel. Nou, oké, misschien bij deze wel. Dit staat natuurlijk op Nevermind van Nirvana in Bloom. En dat staat dit jaar op nummer 2 in de Kink Album Top 1000. Volgens mij is het nog nooit gebeurd in de Kink Album Top 1000 dat het op 1 heeft gestaan. Dus altijd 10 van Pearl Jam. En ik ga niet tegen de meerderheid in. Als de meerderheid 10 van Pearl Jam, prima. Maar ja, sowieso, als je mij persoonlijk zou vragen, doe je niet, geef toch antwoord. Zijn beide niet mijn favoriete albums aller tijden. Maar Nevermind van Nirvana, jongens. Ik sprak laatst met Chris, de bassist van Muse. En die vroegen we ook van, wat vind je eigenlijk het beste nummer aller tijden? Het beste alternative rock nummer. Zei hij, nou weet je, nog los van persoonlijke smaak. Ik vind Nirvana te gek. Maar als je mij vraagt wat het belangrijkste alternative rock nummer aller tijden is, is het Smells Like Teen Spirit. Omdat het was zo'n culturele ommezwaai die daar plaatsvond. Het was zo'n milestone in de muziek. En dat vind ik ook voor Nevermind geldt. Ja, Pearl Jam 10, goed album. Maar Nevermind, dat was echt het album waarmee er echt wat klikte, wat veranderde. Nou, anywho, staat dit jaar weer niet op nummer 1, wel op nummer 2. En dat is ook goed. Dat is ook goed. Maar ik zou het mooi vinden als ooit eens een keer, wie weet. Is het 35 jaar dit jaar, hè? Ja, dat had dit jaar moeten zijn geweest. Oké. Als het nummer 1 had. Wel goed om te weten dat dit najaar je weer kunt genieten van de helden van T-Shifters. Die weer een grote clubtour gaan doen waarbij ze Nirvana spelen. Als je dat nog niet hebt gezien, zorg dat je erbij komt. Want wat is dat te gek. En anders misschien op de allerlaatste keer dat ze dat doen. 27 december, derde kerstdag in de Oosterpoort in Groningen. King Present Space Shifters play Nirvana. Ik ben er zeker bij. En

0: Bessen, 500 gram voor maar €2,99. Fans van Voodoo. Aldi.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh.

0: Bingo's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18+, speelbewust.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
18: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Een blunder van de Nederlandse inlichtingendiensten, schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten in 2022 niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Amerikanen en Britten waarschuwden er juist al maanden voor. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat in de kelderbox van hun appartementengebouw een grote lading professioneel vuurwerk was gevonden. Om alles veilig weg te kunnen halen, werden 8 woningen en 3 straten ontruimd. En Zwitserland heeft zich als laatst geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Tegen Colombia bleef het 0-0, maar de Zwitsers wonnen na strafschoppen. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
19: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 40 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knoopert-Bresseplein 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten vertraging.

Alex Ax, autopilot bij Kink, 6:43, oftewel bijna 6:45. Goedemorgen, het is de no-nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. Even snel dan, want in verband met de album Top 1000, die gaat zo meteen om 7:00 verder, is het slechts een uurtje normale ochtendshow per dag deze week. En ook volgende week trouwens, dus even wat het is. Staat tegenover dat je zo meteen vanaf 7:00 wel kunt genieten van de beste albums ooit gemaakt. We zijn gebleven bij nummer 828, daar gaan we zo mee door. En dat betekent dat je vanaf 7:00 onder andere de Cranberries, Alabama Shakes en Dog Eat Dog op je radio krijgt. Oh, dat is genieten. Ook genieten, het weer vandaag begint in een groot deel van het land wel bewolkt, maar in de loop van de dag komt er steeds meer zon bij. Behalve in het noordoosten, daar blijft het een beetje bewolkt. Temperatuur 21 tot 27 graden. Zo meteen bij King, Alanis Morissette, Queens of the Stone Age nu. Maxime and Skin, Carmen Queasy.

die zal heel hoog staan, toch, heb ik aan. The Jagged Little Pill van Alanis Morissette. Kijk, gewoon Jagged. Laat ik even opzoeken. Het al, ja, nummer 41 in de album top 1000. Dus het duurt nog even voor die voorbij komt. Het is een legendarische Jagged Little Pill. Daar komt dit vandaan. Head Over Feet van Alanis Morissette. Het is 4 minuten voor 7 met de nieuw van de staat. The Fire!

0: straks even. Wat doe je als je een mega succesvol album uitbrengt en de hele wereld kijkt naar je met hoge verwachtingen voor wat daarna komt? Een groot dilemma in 1996 voor de Cranberries. Na het grote succes van No Need to Argue moest er een opvolger komen. Nou, die was ook niet vervelend hoor. Hoor je zo meteen op nummer 828, want we gaan door met de Kink Album Top 1000 na het nieuws van 7 uur.
1: Kink. Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De Nederlandse inlichtingendiensten blunderden in 2022, dat schrijft de Volkskrant. De AIVD en MIVD dachten toen niet dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Ze vertrouwden op iemand die dicht bij Poetin stond, maar die ging ook niet uit van een aanval. De Amerikanen en Britten waarschuwden daar juist al lang voor. In het Gelderse Asperen zijn 40 woningen ontruimd vanwege brand door een gaslek. De brand is intussen geblust en de bewoners mogen weer terug naar huis. In Eindhoven werden gisteravond 8 woningen ontruimd en 3 straten afgezet na de vondst van een grote lading professioneel vuurwerk in een kelderbox. Een man en een vrouw zijn opgepakt. Als er sprake is van een noodsituatie, dan wil het kabinet defensiebedrijven kunnen dwingen om spullen te maken voor het leger. Ook de voorraad die de bedrijven al hebben kan dan door het leger worden geclaimd. Wel zal er altijd eerst gevraagd worden of de bedrijven het vrijwillig willen doen. Dat staat volgens het AD allemaal in een nieuwe wet. En op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. In Vancouver bleef het tegen Colombia ook na de verlenging 0-0, zodat strafschoppen de doorslag moesten geven en die namen de Zwitsers beter. In de kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië, dat gisteravond maar net met 3-2 won van Egypte. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoflied, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop de Bresseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar staat een vrachtwagen met pech.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
16: Dag nummer 3 van de Album Top 1000. Goedemorgen. Het is 5:05. Michiel hier.
17: Welkom, Michiel.
16: Veenstra. De lijst is gebleven met nummer 828. Na het megasucces van No Need to Argue moesten de Cranberries met een nieuw album komen. En enorme verwachtingen op hun schouders. Platen zijn opgedragen aan de overleden dierbaren van de band. Waaronder producer Danny Cordell en de grootvader van zangeres Dolores. Het resultaat, To the Faithful Departed uit 1996, staat op 828. Daarvan hoor je zometeen When You're Gone en als eerste Salvation.
13: Michiel Veenstra. Kink.
18: Nummer 28.

0: Album Top 1000.
1: Op 828. Goedemorgen. Het is de derde dag van de lijst met de 1000 beste albums ooit gemaakt. Mooie nummers komen er voorbij. Dat stuurt Robin. Nou, Robin, dat ben ik helemaal met je eens. Ik zit ook te genieten. Hé, dit is even een mooi toevalligheidje. Alabama Shakes. Ik dacht dat die band helemaal klaar was en er helemaal mee gestopt was. Was ook een beetje zo. In 2018 of zo kondigden ze een pauze aan. Toen ging zangeres Brittany Howard haar eerste debuutalbum maken. Maar daarna was ze ook gezeik met de drummer. Geweld thuis, kindermishandeling, echt nare dingen. Midden in die pauze dan denk je ook, ja, wat doet zo'n band dan? Nou ja, niet heel veel. Tot dan ineens, vorig jaar was er een verrassingsoptreden. Waren ze er weer. Vorig jaar al een nieuw singeltje en zo. En gisteren, net aangekondigd. Binnenkort komt het derde studioalbum uit van Alabama Shakes. Hun eerste album in 11 jaar. Zo. Gaat heten I Must Be Dreaming. Ja, die staan nog niet in de lijst. Dat is namelijk niet mogelijk, hè. Maar ik heb het niet voor niks over Alabama Shakes. Want die band is namelijk wel aan de beurt. Met hun debuutalbum uit 2012. Boys and Girls. Na bijvoorbeeld B-52's en R.E.M.

0: van Alabama Shakes. Daarvan hoorde je Hang Loose.
1: Kicking album top 1000.
0: Dan in 1994. Twee leden van de trashband Mucky Pup, die waren wel een beetje klaar met die band. Ze wilden iets anders gaan doen. Ze zochten een paar nieuwe bandmates en hey, hebben hier wel wat leuks gaande. Nu nog een naam. Face Off, B-Load, F-Troop. Allemaal pogingen werden ondernomen, was helemaal niks. Uiteindelijk was er een van de allereerste fans van de nieuwe band. Die verzon de naam die uiteindelijk ook werd behouden. Dog Eat Dog. Bassist Dave Niebuhr zou later over dit album zeggen: het was goedkoop om te maken. Wij dachten helemaal niet na over een groot succes. We wilden gewoon muziek maken, in een studio zitten en een beetje lol hebben. Het album scoorde heel goed, maar kreeg pas echt een boost dankzij, ja mensen, MTV in de 90s. Want op dit album staat namelijk de track No Fronts. Die zat in Beavis and Butthead. En dat zorgde voor een enorme stijging in populariteit voor de band, het nummer en het album

0: Zand.
1: Mark zal sturen met de King Cap. Je hoort ook gelijk die twee lachjes van Beatles en Butters er doorheen. Ja, hè? Even kijken. Zometeen nog muziek van Ash en Keen en ook de Church. Maar ik doe ook nog eentje van Dog Eat Dog van All Borough Kings. Direct na het nieuws van 7:30.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in...
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: 7:30. Kink. AMP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Door een bron dicht bij Poetin dachten de Nederlandse inlichtingendiensten in 2022 niet dat Rusland echt Oekraïne aan zou vallen. Insiders noemen dat tegen de Volkskrant een enorme blunder. Zij vinden dat de inlichtingendiensten blind waren voor de werkelijkheid. De brand na een gaslekkage in het Gelderse Asperen is uit en dat betekent dat er geen gevaar meer is voor de omgeving. Uit voorzorg waren 40 woningen ontruimd en de bewoners kunnen dus weer terug. En er zijn steeds meer grote statiegeldmachines. Daarin gooi je een zak met maximaal 100 flesjes. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak bij wasstraten en tuincentra om supermarkten te ontlasten. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
14: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en rond Rotterdam. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Knoopend Hintam en Waardenburg een 30 minuten op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein... 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A20. A27 Breda richting Gorinchem. Voor Gorinchem een kwartier. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat een vrachtwagen met pech. Tussen Best en Moergestel een 30 minuten extra reistijd.

0: Kink. Album top 1000.
1: Nog één track van nummer 826. Allborough Kings, Doggy Dog. Who's the King nu?
2: Kink. Nummer 826.

0: the king? Who's the king? Who's the king? Who's the king? Goedemorgen, 3 over half 8. Zingt u nu echt Who's the King? Vraagt Leendert. Nee. Ivo van de bandgenoten onlangs bij Jera On Air.
1: Who's the king? Dat was een partijtje stuiteren, zeg, in de hok op Jera bij Doggy Dog. Oh, wat was dat fijn. Morgen, Radio Haas.
0: Morgen. Dus de king komt tot 1000, dag nummer 3. 2 weken lang de 1000 beste albums ooit gemaakt door jezelf samengesteld. Door jezelf gekozen, dankjewel daarvoor. Levert je zometeen onder andere nog muziek op van Church, Bowling for Soup en Rolling Stones en ook Tape Toy. En zometeen, dat vind ik echt heel erg leuk, ga ik je alles over vertellen op nummer 824. Een album dat werkelijk, als je het eenmaal weet, de Star Wars liefde druipt er vanaf. Als jij Star Wars fan bent, dan moet je eigenlijk de band die je zometeen op 824 hoort een keer echt goed beluisteren. Eerst 825. Deze band had vlak daarvoor een debuutalbum uitgebracht. En hun grote gimmick was, in een tijd van gitaarbands, wij hebben geen gitaar, alleen een piano. En dat was wel de introductie van heel veel piano-driven bands. Maar op een tweede album dachten ze, ja, god, ook een beetje saai eigenlijk. Wat we ook kunnen doen, is die piano zo instellen dat die klinkt als een gitaar. Komen we daar ook mee weg? Ja, daar kwamen ze zeker mee weg.

Oké, hallo, goedemorgen. Het is Kink on the Frog Radio. Bijna kwart voor acht, de Kink album top 1000. En ik weet heel erg zeker dat er bij Kink heel veel luisteraars zijn die iets hebben met dit. Niet anders, of er zitten heel veel Star Wars fans onder de Kinkluister. Gewoon een beetje kijken naar de gemiddelde leeftijd, interesse. En luisteren ook gewoon nerds uit het radiostation. De baas van het radiostation is een van de grootste nerds die je me kunt voorstellen, dus dan weet je het wel. Nee, en ik wil het even erbij pakken, omdat ik me kan voorstellen dat je wel Star Wars kent, maar misschien niet weet dat de band die nu aan de beurt is in de Kink album top 1000 een gigantisch grote Star Wars fanclub eigenlijk is. Zo is een van hun meest geliefde B-kantjes uit de tijd van het album dat je zo hoort. Dit nummer, nou dat herken je ook meteen als het goed is. Het is de muziek van de Cantina Band. Uitgevoerd door Ash. Want over die band gaat het namelijk. Zij zijn grote Star Wars fan. Hebben regelmatig met lightsabers en stormtrooper helmen op het podium gestaan. En het debuutalbum van de band op zich is ook wel een vrij duidelijke aanwijzing, dat het allereerste nummer al gelijk begint met een geluid van een TIE Fighter. Verder lijkt het album niet echt bol te staan van de hints dat ze fan zijn van. Tot je iets dieper inzoomt. Hun debuutalbum staat op 824. Daarvan hoor je zo meteen Girl from Mars. Oké, ruimtethema. En als eerste Oh Yeah. Maar als ik je nou de titel van het album vertel, dan weet een echte Star Wars fan gelijk, ja, dat is geen toeval. Het debuutalbum van de band Ash heet namelijk 1977.

jaar waarin de eerste Star Wars film in de bioscoop kwam. 1977, het grote eerbetoon van de band Ash. Want zo noemden ze hun debuutalbum dat in de Kink Album Top 1000 op 825 staat. 24, sorry. Dan, het vijfde album, daar komt die vijf vandaan, van de band The Church uit Australië, was een grote doorbraakalbum. Het album heet Starfish. Daarvan hoor je zo meteen na het nieuws van 8 uur de grote hit Under the Milky Way. Maar dit is ook wel een mooi verhaal. Andere single van het album heet Reptile. En er zit een goed verhaal aan vast. Steve Kilby, de man die het nummer schreef en ook zingt, die ging mee met een vrouw naar haar hotelkamer. He got lucky. Het was zover. En leuk, een beetje zoenen, een beetje voelen. En zij ging vast liggen. Hij ging nog even naar het toilet. Hij doet de deur van het toilet open. En hij kijkt achter het douchegordijn en ziet hij wat bewegen. En denkt, wat is dat toch? Hij doet het douchegordijn voorzichtig opzij. En dan kijkt hij vol in de ogen van een enorme hagedis. Dus hij schreeuwt het uit. Ah, je hebt Brufford al ontmoet, hoort hij de dame vanaf haar bed roepen. Wat een hagedis mee in haar hotelkamer. Ja, waarom niet? En daarom, en dat is geen grap, daarom heet dit nummer van The Church Reptile. In de Kink Album Top 1000.

0: Wat een verhaal, hé. Enorme hagedis in de badkamer van your one night stand leverde dit nummer op, Reptile van The Church. Zometeen natuurlijk ook gewoon die hele grote hit van dat album, Under the Milky Way, die ook op Star Wars staat. En zometeen nog veel meer toffe muziek in de Kink album top 1000 na het nieuws van 8 uur. Van onder andere Bowling for Soup, Tape Toy en The Rolling Stones.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1

0: zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran zijn noodzakelijk, dat zegt NAVO-baas Mark Rutte. Volgens hem heeft Iran de afspraken geschonden door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Iran heeft ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Door de onrust is de olieprijs weer gestegen. In het Gelderse Asperen is het gevaar na een brand door een gaslek geweken. De brand is geblust en de bewoners van 40 ontruimde woningen kunnen weer terug naar huis. Wel zitten er meerdere woningen nog zonder stroom. Over de oorzaak van het gaslek is nog niets bekend. De AIVD en MIVD zaten er flink naast in 2022. Zij zagen toen niet aankomen dat Rusland echt Oekraïne zou aanvallen. Zelfs eigen medewerkers begrijpen daar nu niets van. Ze spreken in de Volkskrant van een fuck-up. Komt allemaal doordat de inlichtingendiensten veel vertrouwden op één bron dicht bij Poetin, maar die zat er ook naast. En in ons straatbeeld verschijnen steeds meer grote statiegeldmachines die tientallen flesjes tegelijk kunnen verwerken. Volgens het AD zijn er dit jaar al 80 bijgekomen. Ze staan vaak op plekken waar je met de auto komt, zoals wasstraten en tuincentra, en ontlasten zo de supermarkten. Nederland telt nu 170 van die bulkmachines. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier oponthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met weg.
6: King Alternative Rock Radio. King Album Top 1000.
7: Nog één track dan. Sorry, nog één track van Starfish van The Church. Aan de Milky Way op 8:23.
9: Nummer 823.

0: 9 minuten over 8, Michiel hier.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Mocht je denken, waar is de gewone Kingstart? Nou, die is eventjes met vakantie, want het is aan het begin van de zomervakantie. En Regio Noord is inmiddels begonnen. Altijd bij King tijd voor de 1000 beste albums wordt gemaakt. De King Album Top 1000. Waar je zometeen nog albums wordt van de Red Hot Chili Peppers, Offspring, Lou Reed en Tape Toy. Maar eerst, aangekomen bij 822. Ik ben gek op deze muziek.

In 2002 kwam hun vierde album uit, Drunk Enough to Dance. Nou, daar ken ik ook wel wat van mezelf in. Dat wel een glaasje in voor me echt op de dansvloer waard. En daarom staat onder andere Girl All The Bad Guys Want, die hoor je na...

Drunk Enough to Dance in de Kink Album Top 1000 op 822. Zometeen de Rolling Stones en de Peppers. Nu het debuutalbum van Tape Toy. Honey, what the fuck? Ze hadden al heel veel singles en EP's uitgebracht toen uiteindelijk het volledige album er was. Een album waar zangeres Roos behoorlijk wat ellende en shit van zich af moest schrijven. 2020 begon voor haar met het verliezen van haar broer. 2 weken later maakte haar vriend het uit, omdat het allemaal te zwaar was. En nog eens 2 weken later begonnen de lockdowns. En daar zat ze dan, in haar eentje, met al het verdriet en niemand die ze mocht opzoeken om het over te hebben. En dan toch een album maken dat bij tijden wijlen zo luchtig en zo vrolijk klinkt. Tape Toy is een band waar we bij King sowieso altijd een extra liefde bij voelen. Want bij de allereerste kennismaking van King met het publiek, als in we presenteren dit radiostation op Eurosonic Noorderslag 2019, speelden zij live bij die lancering. En dat zal ik nooit vergeten. Ik ben ze altijd schatplichtig. En gelukkig is de liefde wederzijds ook vanuit jou als luisteraar. Want je hebt gestemd en het album van Tape Toy staat dus in die King Album Top 1000 op 821. Honey, what the fuck? Daarvan hoor je zo meteen Tired na The One Who Got Away.

Nou, als je dat verhaal dan hoort over wat er allemaal vooraf ging aan het schrijven van het album, dan snap je wel I'm So Tired of Waking Up Sad. Tape Toy en Honey What the Fuck op 821. Puur toeval, maar Pascal, leuk dat je ervan wijst dat ik op exact 8 uur 21 nummer 821 instart. Dat gaat denk ik de hele lijst niet meer gebeuren, maar oké. Lekker gewerkt, Michiel. Dan, 820. Dit is wel een bijzondere manier hoe dit album tot stand kwam. Er moest een nieuw Stones-album komen. 1980 hadden ze net Emotional Rescue uitgebracht. En in eind 81 dachten ze, jongens, ja, er moet een nieuw album komen. Want we gaan binnenkort toeren en we willen wel nieuw materiaal. Maar het was net zo'n periode dat Keith en Mick, die konden elkaar niet luchten of zien. Dus nieuwe liedjeschrijvers zaten er gewoon echt niet in. Dus wat er toen opeens gebeurd, het platenlabel, de band zelf, zijn allemaal archieven van de Stones ingedoken. Allemaal liedjes die nog ergens half aflagen, bij elkaar gekwakt. Soms waren we echt al een jaar of 10 oud. Nou, hoe klinkt dit als album? Ja, doe maar. En dat werd dan uiteindelijk Tattoo You. Het 18e studioalbum van de Rolling Stones. Dat ligt er een beetje aan hoe je telt trouwens. In de UK het 16e, in de Verenigde Staten het 18e. Oké, prima. De titel van het album, Tattoo You, blijft ook een mysterie. Het album zou namelijk altijd Tattoo zijn gaan heten. En niemand weet meer, Mick weet het niet meer, Keith weet het niet meer, waar die You vandaan is gekomen. Dus Tattoo You, het zou gewoon Tattoo heten. Mick is er nog een poos ervan overtuigd geweest dat het Keith was die hem wilde sarren door ongevraagd een woord aan de titel toe te voegen. Die beweert, nee, daar weet ik helemaal niks meer van. Maar waarom het Tattoo You heet, niemand die het weet, maar dat is wel de titel van het album op 820. Daarvan hoor je zo meteen een nummer dat weer jaren later in de belangstelling kwam, omdat er een startknop werd toegevoegd aan Windows 95. Maar dit ook staat op het album. Misschien wel even de allermooiste van de Stones ooit. Dat het een keer niet gaat over wachten op een vrouw en altijd maar weer liefde en lust.

0: Simone laat weten dat ze vorige week nog deze LP aan haar vader heeft gegeven voor zijn verjaardag. Tattoo You van de Stones op 820. Morgen komt het nieuwe album van de band. Dat laat Wesley weten. Nou, alle informatie bij elkaar. Wat een prachtig liedje is dit. Ja, en ik zei al, op dit album Tattoo You zit ook een nummer dat in de jaren 90 opnieuw werd uitgebracht. En weer een grote hit werd omdat er een startknop werd toegevoegd aan Windows 95. Kun je dat nog herinneren? Het leverde een ontzettende nieuwe belangstelling op voor Start Me Up. Die hoor je direct na het nieuws van 20:30.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Beetje kleur.

0: met Vol Contact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: 8:30. Kink. ANP Headlines.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De zware Amerikaanse luchtaanvallen van vannacht op Iran zijn volgens NAVO-baas Mark Rutte noodzakelijk. Want Iran houdt zich volgens hem niet aan de afspraken door schepen in de straat van Hormuz te beschieten. Premier Jette vindt dat Europa heel goed zelf het eigen continent kan verdedigen. Hij is dan ook niet onder de indruk van het dreigement van president Trump dat Amerikaanse troepen zich uit Europa terugtrekken. Dat zei Jette op de NAVO-top in Ankara. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA omdat ze het niet eens zijn met de beslissingen van de scheids gisteravond. Zo werd een goal van hen afgekeurd, maar dat vonden ze doorgestoken kaart. Egypte verloor met 3-2 van Argentinië. Dan nu het weer van Weer Online. We krijgen een bewolkte ochtend, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden-West en Naarden 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld 3 kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend de Bresseplein 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20.

0: De Kink, album top 1000.
1: Met nog één track van 820, To Chew You van de Rolling Stones. Natuurlijk het iconische Start Me Up.
2: Kink. Nummer 820.

voor altijd verbonden aan Windows 95, want dan kwam de startknop in en die Microsoft-mannen stonden te dansen op dit nummer. Inderdaad, Paul, niet alleen dat is gekoppeld aan Windows 95 op die cd, ook de clip van Buddy Holly van Weezer. Gewoon twee tracks die voor altijd aan Windows 95 zullen blijven hangen. De Red Hot Chili Peppers werkten al jarenlang met vaste producer Rick Rubin. En ineens dachten ze, laten we eens een keer wat anders proberen. En dat deden ze. Ze gingen aan de slag met producer Danger Mouse voor hun album The Getaway uit 2016. Dat leverde een iets wat koelere, ruimtelijker sound op. En uiteindelijk wel een heel bijzonder album. Ook helemaal niet, laten we eerlijk zeggen, helemaal niet verkeerd.

tot de 19e, The Getaway van de Red Hot Chili Peppers en de Kink album top 1000. Met zometeen nog Freedoms Down, Blouson en Lou Reed. Maar eerst de opvolger van het gigantische Smash. Het succesalbum van Offspring werd in 1997 opgevolgd door

0: in de Kink Album Top 1000 op 817. Erik Aton gaat zo meteen vrolijk door met de Kink Album Top 1000. Hij heeft onder andere albums voor je van Blauwstroom, Panic at the Disco en Three Doors Down. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: meest getoonde prijs.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Justitie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf zou opzettelijk stoffen uitstoten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die in de buurt wonen. De fabrieken worden slecht onderhouden, de papieren zijn lang niet altijd op orde en incidenten worden stilgehouden, zegt justitie na jaren van onderzoek. Europa is heel goed in staat om zelf het eigen continent te verdedigen, maar wel met hulp van de Amerikanen. Dat zei premier Rob Jetten op de NAVO-top in Ankara, naar aanleiding van een dreigement van president Trump. Die wil alle Amerikaanse troepen uit Europa terugtrekken, omdat de EU niet ziet in zijn plannen om Groenland in te lijven. Verder heeft Jetten begrip voor de Amerikaanse luchtaanvallen op Iran afgelopen nacht. Ze waren een vergelding voor de Iraanse aanvallen op tankers in de straat van Hormuz. Volgens Jetten laat je zo zien dat je het schenden van een staakt het vuren niet zomaar accepteert. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En Egypte dient een klacht in bij de FIFA na de 3-2 nederlaag gisteravond tegen Argentinië. Ze snappen niets van een aantal beslissingen van de scheids, zoals een afgekeurde goal. Verder zegt de Egyptische coach dat de winst van de Argentijnen al geregeld leek, omdat Messi in het toernooi moet blijven. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoop Ridderkerk en Knoop Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20.

0: top 1000.
1: Away from the Sun heet de plaat van Three Doors Down, die op 816 staat. Dankjewel Michiel voor het doorgeven van die prachtige lijst. Three Doors Down, dus Away from the Sun. Daarvan hoorde je When I'm Gone and Here Without You. Well, When I'm Gone is inmiddels voor Brad Arnold realiteit geworden, want hij leeft niet meer. Hij is in februari. Hij is 47 geworden, zanger van Three Doors Down. Dus Three Doors Down in de vorm zoals je ze nu hoorde, zul je het in ieder geval nooit meer gaan meemaken. Goed, dat zijn de verhalen die ook bij de platen horen. Op 316 dus Three Doors Down. Op 315 staat Blauwzoen. Laten we hopen dat die nog heel lang bij ons blijft. The Latter Days heet de plaat. Dit zijn Dreamers and Shades.

0: Fever, You Can't Sweat Out. Van Panic at the Disco. Die staat op nummer 814.
1: Kink Album Top 1000.
0: Dan is het nu op 813 tijd voor een band die ik nog letterlijk ken uit de jaren 80. En die toen wat andere dingen maakte dan waar ze tegenwoordig mee bezig zijn. Maar als je dan zo kijkt op Pinkpop afgelopen editie, dan mogen ze er nog steeds zijn. Ondanks het feit dat het gezellige zestigers zijn, is het gewoon nog steeds een band om rekening mee te houden. Waarom? Omdat ze zo fucking goed zijn. Dat zijn heel veel van die oudere bands zo. Die hebben zoveel gespeeld. En die maak je echt, zoals het heet, de pis niet lauw. Die spelen alsof ze, ze hebben dat gewoon in de vingers. Klinken goed, klopt aan alle kanten. Ik heb het natuurlijk over The Cure. Van het album Wish, op nummer 813, hoor je nu A Letter to Release. En zometeen nog eentje.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op

0: elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: 2000.
1: Friday, I'm in love, hoorde je van The Cure, nummer 813. Dan gaan we naar 812. Twee mannen die zich geïnspireerd voelden door de blues. Toen ze met z'n tweetjes begonnen. En dat eigenlijk nooit meer hebben losgelaten. Het is een roots rock, het is blues rock, het is vies, het is swampy en het is altijd lekker. Ik heb het over de Black Keys op nummer 812. Het album Dropout Boogie, daarvan hoor je Wild Child.
0: Nummer 800.

0: Sheryl Crow, daar is ze weer.
1: Kink Album Top 1000.
0: Ik heb het genoegen dat zij elke keer in mijn uur valt. Sheryl Crow van het album Tuesday Night Music Club staat haar allergrootste hit All I Wanna Do en Run Baby Run op nummer 811. Deze band is vergroeid geraakt met Kink. Want je gaat nu twee ex-Kink XL's achter elkaar horen. Ik heb het over Royal Blood, Back to the Water Below heet de plaat. Die staat op 810.

0: superstar.
1: Zometeen hier op Kink tijdens de Kink album top 1000. Onder andere de White Stripes, R.E.M. en Tom Petty.
2: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Op een onbewaakte spoorwegovergang in Valburg, Gelderland... is een trein op een auto gebotst. Het zou gaan om een taxi. De inzittenden van de auto zijn gewond geraakt... maar volgens de politie nog wel aanspreekbaar. De ravage is groot en het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt voorlopig stil. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. De staalfabriek stoot stoffen uit die slecht zijn voor de gezondheid... doet niet genoeg onderhoud, heeft de papieren niet altijd op orde... en verzwijgt incidenten. Dat blijkt volgens justitie allemaal uit onderzoeken die ze deden... naar aanleiding van een massaclaim van omwonenden tegen Tata. Premier Jette vindt de Amerikaanse aanvallen van vannacht op Iran logisch. Ze waren een vergelding voor de Iraanse beschietingen op schepen in de straat van Hormuz. Zo zet je druk op de vredesonderhandelingen, zei Jette op de NAVO-top in Ankara. NAVO-baas Rutte gaat nog een stap verder en noemt de Amerikaanse aanvallen zelfs noodzakelijk. En een lugubere vondst in Leiden. Daar lag vannacht een speedboot in de gracht met allerlei bloedvlekken. Die zaten in de boot en dropen van de zijkant, schrijft Omroep West. Later bleek dat een van de opvarenden zijn of haar hoofd had gestoten tegen een brug. De opvarende is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar later vandaag meer ruimte voor de zon. Het wordt in het noorden een graad of 20, in het zuidoosten een stuk warmer met 27 graden. En later deze week wordt het een stuk warmer.

0: Ontelbaar veel krassen, maar nog steeds klassen.
1: Dit is de Kink Album Top 1000, nummer 809.

Cabin Fever zonder de Heartbreakers. Hij deed dingen met en zonder de Heartbreakers. Dit was dus alleen Tom Petty. Full Moon Fever, Face in the Crowd en Free Falling. Overigens, als je... ik ben niet zo'n heel erg cover-fan. Maar als je een mooie cover van Free Falling wil horen... dan is die van John Mayer wel goed. Ja, echt serieus. Ik ben sowieso wel van John Mayer. Niet alles hoor, zonder een keer te zoeksammig en te rudderen. Maar het is een fantastische gitarist. Hij heeft hele mooie liedjes geschreven. Echt hele mooie liedjes geschreven. En deze Free Fallen van Tom Petty dus heel aardig gecoverd. Al zeg ik het zelf. Goed. Tom Petty, hoe heet die plaat ook alweer? Ja, Full Moon Fever. Staat op nummer 809. Dat wil zeggen dat we met 808, 808 toegekomen zijn aan een potje... strijd. The Battle of Los Angeles van Rage Against the Machine. Is één grote strijdplaat. Maar sowieso die hele band was één grote strijd. Testify hoor je zometeen, maar eerst Gorilla Radio.

0: R.E.M. van het album Monster hoorde je Bang and Blame en What's the Frequency? Kenneth. R.E.M. dus op nummer 807. Zometeen door met de lijst. Met onder andere New Radicals, Blur en The White Stripes.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond handzeep, 500 milliliter voor maar €1,50.

0: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: Red Stripes, en daarvan hoorde je Icky Thump and You Don't Know What Love Is.
1: King, album top 1000.
0: Dan is het nu tijd voor New Radicals. En ik heb me wel eens afgevraagd, waarom horen wij eigenlijk altijd hetzelfde liedje van New Radicals? Nou, dat is heel simpel, dat heeft eigenlijk een reden. De band werd opgericht door Greg Alexander. Maakte één plaat, dat is deze die je zo meteen gaat horen. Maybe You've Been Brainwashed Too, zo heet hij. En daar gingen ze mee op tournee. En op de helft van de tour dacht Greg, god allemachtig, wat is dat toeren vermoeiend. Moet je elke keer op, achter een microfoon gaan staan. Gaan ze dan zingen met een gitaar en dingen. Dan moet je weer afbreken. Nou, dat deed ze ook niet eens meer zelf. Want het was een alle Jezus hit. Dus ze konden ook meteen rodies betalen. En dan moet ik daarna weer in een hotel slapen. En de volgende dag moet ik weer. Dus die was moe. Hij was moe van de toeren en de promotie rond de plaat. En dacht, weet je wat, go fuck yourselves. Ik hef de band gewoon weer op. Dus ze hebben maar liefst één plaat gemaakt. Maybe You've Been Brainwashed Too van New Radicals. En die staat op nummer 805. Daarvan hoor je zometeen Someday We'll Know. Maar eerst natuurlijk datgene waar je ze van kent. You get what you give.

0: iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een hoop veranderen in de prijzen van het openbaar vervoer. Vanaf volgend jaar verdwijnt de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. Maar kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen dan voortaan gratis met het OV. Op die manier wordt het openbaar vervoer voor gezinnen toegankelijker, is het idee. De vredesdeal tussen Amerika en Iran is voorbij, dat zegt president Trump. Het is volgens hem tijdverspilling om nog langer met de Iraniërs te praten. Afgelopen nacht voerden de Amerikanen al bombardementen uit. Premier Jette en NAVO-baas Rutte begrijpen dat, omdat Iran zich niet aan het bestand hield en schepen aanviel in de straat van Hormuz. Tata Steel zegt dat de strafrechtelijke vervolging door het OM hen raakt en dat ze juist veel doen om uitstoot te voorkomen. Volgens justitie blijkt het onderzoek juist dat er veel stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid. Advocaat Fiek, die omwonenden bijstaat, is blij met het besluit om Tata voor de rechter te slepen. En Daley Blind keert terug bij Ajax. Hij heeft getekend voor 1 seizoen. Technisch directeur Cruijff is blij. Blind brengt ervaring, rust en kwaliteit mee, zegt hij. Blind kent de trainer van Ajax al, Michel Sanchez. Hij speelde afgelopen seizoenen onder Sanchez bij de Spaanse club Girona. Dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar zeker in het zuiden breekt de zon er steeds vaker doorheen. Daar kan het 27 graden worden. In het noorden komt de temperatuur net boven de 20 uit.
17: Kink.

0: Duizend.
1: BRMC staat voor Black Rebel Motorcycle Club. Staat op nummer 802. En daarvan hoorde je Whatever Happened to My Rock and Roll and Spread Your Love. Lekkere plaat hoor. Potverdorie, die heb ik lang niet meer gehoord. Hoogste tijd om door te gaan met de lijst. Want daar luister je naar. Je luistert naar Kink, naar de Kink album Top 1000. Ons cadeau aan jou. 1000 allerbeste albums ooit gemaakt. Mede door jou bepaald. Die hoor je tot volgende week vrijdag. Maar liefst. Gewoon de hele tijd. Ah man, zulke goede dingen. Straks onder andere Zebrahead en Supergrass. Maar eerst een man die absoluut in deze lijst thuis hoort. En niet één keer, maar meerdere keren. En dat gaat ook zeker gebeuren. Low heet de plaat. Staat op nummer 801 is voor David Bowie. Daarvan hoor je zometeen Breaking Glass. Maar eerst Sound and Vision.

0: Playmate of the Year, zo heet ook het album. Vernoemd naar de grootste hit van die plaat. Playmate of the Year, je hoorde Zebra Head op nummer 800. Dat wil zeggen dat we zo meteen dus door de 800 heen zakken en in de 700 terechtkomen. Met op nummer 799, Supergrass. Dat is zo meteen.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000...

0: citydiscounter.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Kink.

0: King Album Top 1000.
1: Supergrass met het gelijknamige album Supergrass dus. Staat op 799. En daarmee gaan we lekker in deze lijst. We schieten er lekker doorheen, maar we hebben nog heel veel te gaan. We zitten pas in week 1. Je hoort de Pumping on Your Stereo en Movin'. Dan is het nu tijd voor een band die, nou, een beetje in het verlengde, misschien wel in de periferie ervan rondhangt. Ondanks het feit dat dit dus hartstikke nieuw is. More hoor je, dat is de plaat van Pulp op 798. Daarvan hoor je zometeen Gotta Have Love. Maar opeens was daar een single in 2025. Een nieuwe single van Pulp en die heette Spike.

Liberty Skin, hoorde je van Hole, genoemd naar de single, of de single genoemd naar het album. Nou ja, in ieder geval, Celebrity Skin van Hole staat op 797. Courtney Love's bandje waarin ze al haar frustraties van zich af kon blaren. En dat deed ze. Dan is het nu tijd om naar Engeland te verkassen met een volledig wit gezelschap dat de ska adopteerde, dat versnelde en daar een soort Engelse versie van maakte. Heb ik het natuurlijk over Madness. Madness met het album Absolutely. Staat op nummer 796. Ga ik weer met mijn getalletjes. 796. Daarvan hoor je zometeen Embarrassment. Maar eerst Baggy Trousers.

0: Zometeen gaat Isabel verder met de lijst. Natuurlijk met onder andere Peter Gabriel. Prachtig. Volbeat en Fink. Dus blijf luisteren. Ik ben er morgen weer om 9 uur. Tot dan, hè. Hoi.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
5: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis met al het OV. Dat kan al in de trein, maar straks ook in bus, tram en metro. Om het betaalbaar te maken verdwijnt vanaf 1 januari de landelijke korting voor 65-plussers in bus, tram en metro. En dat is tegen het zere been van veel oudere organisaties. President Trump zet een streep door de vredesdeal met Iran en noemt de Iraniërs leugenaars en tuig. Met hen verder praten vindt hij tijdsverspilling, dat zegt hij op de NAVO-top in Ankara. De Amerikanen zijn boos dat Iran schepen in de straat van Hormuz aanviel. De olieprijzen zijn door het nieuws omhoog geschoten. Op de top moest NAVO-baas Mark Rutte alle zeilen bijzetten om Trump rustig te krijgen. Die haalde woedend uit naar Spanje en herhaalde dat Groenland Amerikaans moet worden. Rutte praatte op de president in om hem te sussen. Hij paaide Trump door te zeggen dat dankzij hem de Europese bondgenoten hun defensiebudgetten flink verhogen. En in Frankrijk is een brandweerman omgekomen bij het blussen van een bosbrand. Het gebeurde aan de grens met Italië, waar al 2 weken een brand woedt. Door de aanhoudende hitte en droogte zijn in Zuid-Frankrijk op veel plekken bosbranden uitgebroken. Bij Perpignan is een gebied verwoest zo groot als 2 keer de stad Delft. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt het zonnig en wat warmer dan vandaag.
5: Kink.

0: Biffy Clyro die zegt goodbye en ik zeg hello.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal fijn, helemaal lekker aftellen in de Kink Album Top 1000. Inmiddels zijn we aangekomen bij nummer 794. En daar treffen we een man die het muzikaal gezien best wel goed heeft gedaan en heel veel invloed heeft gehad, met name op mensen uit de Britpop scene. Hij zat bij de Jam, hij zat bij de Style Council en hij bracht 2 soloalbums uit. Ik heb het natuurlijk over Paul Weller. Zijn 2e soloalbum uit 1993 heet Wildwood en die staat in de lijst op nummer 794. 2 tracks daarvan, Sunflower en de titeltrack Wildwood.

0: Legends.
1: In de animatieserie Pokémon, daar zit een lichtgevend insectje in en die heet Volbeat. Ja, en Volbeat is daadwerkelijk vernoemd naar de band Volbeat. En dat komt allemaal omdat de bedenkers van Pokémon grote heavy metal fans zijn. En dus ook van deze band. En jij bent ook fan van deze band, want ze treffen ze namelijk aan in de lijst met hun tweede album. Op nummertje 793, Rock the Rebel / Metal the Devil. Ook daarvan natuurlijk twee tracks, Sad Man's Tongue en Radio Girl.

0: Red Rain van Peter Gabriel.
1: Album Top 1000.
0: En dat nummer dat is terug te vinden op zijn album So. En dat album is in deze lijst terug te vinden op nummertje 792. Straks nog een track dus van So. Verder ook muziek onderweg van Fink en Metallica.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
6: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Kink.

Shakespeare van Fink. Van een album Hard Believer op 791. En zal ik je nou vertellen dat ik Fink niet kende? Dus dankzij jou, omdat jij hem in de lijst hebt gestemd, heb ik ook kennis met ze gemaakt. So thank you very much. Volgende band, ja, die ken ik wel. Daar hoef je geen zorgen om te maken. Op nummer 790, hun album Reload. Ik heb het natuurlijk over Metallica. Daarvan The Memory Remains en Fuel.

0: Takes One to No One van The Beaches, afkomstig van hun album No Hard Feelings. Zometeen daar nog een track van, ook muziek onderweg van Pearl Jam en van Ramones.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Oh, baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja!
9: Echt serieus?
8: Oh.

0: heerlijk retour.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl. Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Milieuorganisaties noemen het een doorbraak dat justitie Tata Steel voor de rechter sleept. Volgens Greenpeace en Milieudefensie laat het zien dat de gezondheid van omwonenden belangrijker is dan de winst die het staalbedrijf maakt. Volgens justitie stoot Tata Steel gevaarlijke vervuilende stoffen uit. In Turkije heeft president Erdogan de NAVO-top officieel geopend. Diplomaten houden hun hart vast voor president Trump. Die schrapte vanochtend de vredesdeal met Iran, haalde hard uit naar NAVO-bondgenoot Spanje en zei weer dat Groenland Amerikaans moet zijn. NAVO-baas Mark Rutte moest Trump kalmeren. Oudere organisaties zijn teleurgesteld dat 65-plussers vanaf 1 januari geen korting meer krijgen in bus, tram en metro. In ruil mogen kinderen tot en met 11 jaar voortaan gratis reizen. Volgens seniorenclubs zijn 3,5 miljoen ouderen straks de dupe van de maatregel, terwijl die groep steeds vaker te maken krijgt met oplopende kosten. En bij een kattenhandelaar in de gemeente De Ronde Venen zijn 12 kittens en 4 katten in beslag genomen. Ze waren erg mager, hadden ontstoken ogen en het huis lag vol vuilnis, meldt RTV Utrecht. Het was er volgens de inspecteurs zo smerig binnen dat de zieke katten niet beter werden. Ze worden herplaatst. Dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog vanmiddag en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is 20 tot 27 graden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Isabel Brinkman.
10: Gebleven bij 789. No Hard Feelings van The Beaches. Kink.

0: Ontelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
1: De Kink, album top 1000, nummer 788.

0: Jam album Backspacer op nummer 788.
1: Kijk, album top 1000.
0: Oké, we gaan even voor de punk rock. Misschien wel van een van de eerste punk rock bands aller tijden. In 1976 brachten ze hun eerste album uit. Dat debuut heette gewoon kortweg Ramones. En op de hoes stond het advies, of staat het advies, play loud. Nou, dat vind ik een prima advies. Dus ik zou zeggen, ga dat ook vooral doen. Ze staan op nummertje 787 met hun debuutalbum. En zet lekker hard. Twee tracks van het album, Needles and Pins en I Wanna Be Sedated.

0: Legends.
1: Nou, door het volgende album in de lijst staat, dat is helemaal niet verwonderlijk. Niet alleen vanwege de band, maar ook vanwege het feit dat onze Kink-baas Michiel Veenstra groot fan is van deze band. Nou, dan voel je hem al aankomen. Het gaat hier over Weezer. We treffen ze op nummertje 786 met The Green Album uit 2001. En de meningen zijn heel erg verdeeld, hè, over dit album. Want ja, ze hebben zichzelf hele strenge regels opgelegd in 2001... toen ze dit album gingen maken. Het is echt extreem gestructureerd, getimed. Alles werd geëlimineerd als het aankwam op risico's of fouten. De exacte speelduur werd helemaal bepaald. Kortom, er was niet heel veel ruimte voor extraatjes en leuke dingen. Het moest allemaal op de millimeter perfect. Daarom zijn de meningen verdeeld. De ene zegt ongelooflijk knap en heel erg fijn. En de andere zegt van nou, had maar een beetje gek gedaan. In ieder geval goed genoeg om een plekje te veroveren in de Kink album Top 1000. Ik zei het net al op nummertje 786. Ook weer twee tracks daarvan natuurlijk. Island in the Sun en The Hashpipe. Have fun.

0: 2000.
1: Zometeen op het programma tracks van Limp Bizkit, Led Zeppelin en Queen's Pleasure.
2: Kink.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
4: €2,99. Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.

0: vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. King.

Van Led Zeppelin gaan we nu naar Limp Bizkit, naar hun vierde album. Results May Vary heet die. Album zonder Wes Borland. En de meningen zijn er ook over verdeeld. Want het is een relatief rustige plaat voor Limp Bizkit, met relatief rustige nummers. Maar goed genoeg voor een plekje op nummer 783. De grootste hit van het album, Behind Blue Eyes. En daarna ook nog Creamer. Radio is Dead.

0: Dit is Kink.
1: Kink Album Top 1000. Nummer 783.

0: Op nummer 782, Faire de Son Mieux. Daarvan draai ik nu Nothing. Zometeen nog een track van het album en ook muziek onderweg van The Foo Fighters, Green Day en Eels. Kink.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen €4000. Kijk snel op dewarmte.nl. Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Justitie begint een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Het bedrijf zou daar in de haven en in de Westerschelde giftige PFAS hebben geloosd. 4 stichtingen deden aangifte, omdat Sabic al jaren niet of nauwelijks maatregelen neemt om verontreiniging te voorkomen. De fatale brand vorige week in een flat in Antwerpen kwam door een kapotte waterleiding, waardoor kortsluiting ontstond, meldt justitie. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd de waterleiding geraakt. De brand kostte aan 5 mensen het leven. NS en ProRail komen met regels voor demonstraties op stations. Elk station krijgt een locatie waar demonstranten kunnen staan, zodat ze reizigers niet in de weg lopen of opstoppingen veroorzaken. Ook willen NS en ProRail een maximum aan het aantal demonstranten. En die mogen niet te veel herrie maken, zodat de stationsomroepen hoorbaar blijven. En Oranje ligt al uit het WK, maar de voetbalrobots van de TU Eindhoven hebben het wel geflikt. Ze zijn voor de 9e keer wereldkampioen geworden. Ze versloegen de Franse robotclub Toulon met klinkende cijfers 14-2, schrijft Omroep Brabant. De robots lopen niet, maar rijden en schieten mechanisch. Dan nu het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken komt de zon door de bewolking heen. Het is 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen wordt zonnig en wat warmer dan vandaag.

0: Op nummer 781, Kerplunk van Green Day.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Ja, en wat betekent nou eigenlijk Kerplunk? Nou, eigenlijk helemaal niks. Het is een klanknabootsend woord. Dus Kerplunk, dus het geluid beschrijft eigenlijk een soort van zwaar voorwerp dat ergens op neervalt, invalt. En in het Engels zou het dan moeten staan voor het Nederlandse plons in het water. Ja, vonden ze leuk, Green Day. Dus ze noemden een album zo op 781 dus. Na 781, ik kan niet zo heel goed rekenen, maar weet ik wel dat 780 komt. En daar vinden we Blinking Lights and Other Revelations. Het album van Eels. Ook daarvan twee tracks. Railroad Man en Hey Man.

0: 2000.
1: De volgende notering die is voor de Foo Fighters op nummer 779, Medicine at Midnight. En dit album heeft een beetje een spookachtige vibe, want het werd namelijk opgenomen in een waar spookhuis in Californië. Tijdens de opnames vonden er constant vreemde en onverklaarbare dingen plaats. Dave Grohl die vertelde later ook dat instrumenten spontaan ontstemd raakten, opnameapparatuur uitviel en versterkers uit het niets op maximaal volume aansprongen. Creepy! De band die liet zelfs destijds allemaal camera's meelopen om te kijken of ze echt die paranormale activiteit konden zien, voelen of onderzoeken. Maar echt bewijs hebben ze er nooit van gekregen. Maar zij zijn ervan overtuigd. Er waren spoken in het huis. Dus ook een klein beetje op de plaat. De plaat Medicine at Midnight dus op 779. Shame, shame ga ik daarvan draaien. En het nog steeds helaas hele actuele Waiting on a War.

0: Top 1000.
1: The Cult had aanvankelijk al 12 nummers opgenomen voor een nieuw album, maar ze waren toch ontevreden over het resultaat. Er klopte iets niet, dus ze schakelden à la minuut Rick Rubin in, de legendarische producer. En deze, die vroeg aan de band, heel bot: "Do you guys want to make English pussy music or do you want to rock?" Nou, het antwoord hoor je zometeen van het album Electric op nummer 778 van The Cult. Verder ook nog Mumford & Sons onderweg en Bloodhound Gang.
2: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor 50 euro en kruidvat knijpfruit 7 voor 5 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. In één keer all-electric of stapsgewijs met onze hybride voor nog geen 4.000 euro. Kijk snel op dewarmte.nl.

Angel. Ik blijf nog even bij de engelen. En dat heeft alles te maken met de volgende plek in de lijst. Dat is namelijk nummer 777. En in de spirituele wereld en numerologie is dat een heel krachtig engelengetal. He, daar komt die engel weer. En dat staat dan voor spirituele groei, geluk en goddelijke steun. Het wordt vaak ook gezien als een teken van het universum dat je op de juiste weg bent en je innerlijke wijsheid vruchten begint af te werken. Dus werpen, sorry. Een bijzonder nummer dus, nummer 777. En ik vind het ook wel heel goed passen bij het album wat daar staat in deze lijst. Delta van Mumford & Sons. Twee prachtige tracks ga ik daarvan draaien. Guiding Lights en Woman.

Kink. Well, Eric, but we're picking on me.

Ja, indruk hebben ze zeker gemaakt. De Bloodhound Gang. Zometeen op nummer 775 het album Agents of Fortune van de Blue Oyster Cult. Ik ga er alvast één track van draaien. This Ain't the Summer of Love. En dan daarna pakt Stefan de tweede van me over. Veel plezier daar en ik hoop je morgen weer te spreken. Bye bye.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze! In een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze. In een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben René Postma. De slotverklaring van de NAVO-top is er. Er staat in dat de landen hun belofte waarmaken om meer geld in hun leger te steken, dat ze Oekraïne blijven steunen en dat ze in Europa taken van de Amerikanen gaan overnemen. Ook waarschuwen ze Iran om geen kernwapen te maken en de straat van Hormuz te openen. In het zuiden van Duitsland is een schietpartij geweest op een middelbare school. Zeker 4 mensen zouden daarbij zwaar gewond zijn geraakt. De politie heeft een verdachte opgepakt. Of het een leerling is en waarom er is geschoten is niet bekend. De school staat in een kleine stad bij München. De internationale scheepvaartorganisatie vindt de nieuwe aanvallen op Iran roekeloos. Er zitten nog steeds duizenden zeelui vast in de Perzische Golf en die zijn volgens de organisatie nu opnieuw in gevaar met alle stress die daarbij hoort. Gisteren werd een tanker geraakt met een raket en die staat nog steeds in brand. In Frankrijk is de extreemrechtse Marine Le Pen begonnen aan haar campagne om president te worden. Ze bezocht een gemeente waar een partijgenoot burgemeester is en kreeg veel reacties op straat. Sommigen juichten haar toe, anderen riepen dat ze naar de gevangenis moest. Le Pen werd gisteren veroordeeld voor fraude. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag is het zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
16: We krijgen nog een tweede track van Agents of Fortune van Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper.
1: Kink.
17: Nummer 775.

0: originele cowbell. Bas die refereert er ook aan via de Kink app. Die scène van Saturday Night Live met, hoe heet hij ook weer? Will Ferrell, die acteur die echt helemaal losgaat op een koebel.
1: Kink. Album. Top 1000.
0: En het allemaal op de Blue Oyster Cult. Don't Fear the Reaper staat op het album Ages of Fortune 775 in de Kink album Top 1000. Twee weken lang stoten we met Kink de allerbeste albums ooit gemaakt uit. En het OM die heeft al laten weten dat deze uitstoot juist heel goed is voor de volksgezondheid. Jij bepaalt welke platen er in deze lijst thuis horen. En dat het album wat je zo op 773 hoort in de lijst staat, dat is eigenlijk verwonderlijk. In eerste instantie werd het namelijk verguist. Maar zelfs de grootste haters hebben inmiddels hun ongelijk moeten toegeven. Dat is wel een goed verhaal trouwens. Hoe dat gegaan is, dat hoor je zo meteen. Eerst het album op 774, Black Cat John Brown van LMO Racetrack. En daarvan is dit de titeltrack.
1: Nummer 774.

0: De Kink album top 1000 met LMO Racetrack op 774. Black Cat John Brown, zo heet het album, met erop The Northern Territory.
1: Kink album top 1000.
0: Ik vertelde je net al dat het eigenlijk een wonder is dat het volgende album de lijst gehaald heeft, want in eerste instantie werd het compleet verguisd. Wat was er namelijk aan de hand? Gavin Rossdale, dat is de zanger van Bush. En die was idolaat van Steve Albini. Dat is een legendarische producer. Onder andere de man die achter In Utero van Nirvana zat. Toen zat hij achter de knoppen. Dus toen Bush album nummer 2 ging maken, smeekte Gavin bij Steve: wil je alsjeblieft bij ons ook achter de knoppen komen zitten? En dat lukte. En het resultaat was een hele hoop kritiek. Rolling Stone Magazine onder andere, toch een invloedrijk tijdschrift in de muziekscene, die plaatste een foto van Gavin Rossdale op de cover met daarbij de tekst Nirvana Wannabes. En de review ook van het album, ik heb het even opgezocht, die review. Ik ga even een stukje voorlezen van die review. Dat Bush de meest succesvolle en schaamteloze imitators van Nirvana met Albini in zee gaat, lijkt bizar en een beetje griezelig. Helaas weigert Bush, ondanks al hun geforceerde pogingen tot artistieke geloofwaardigheid, de afgezaagde poses los te laten. Je zou willen dat ze gewoon de status als de Bon Jovi van de grunge zouden accepteren. Maar nu komt het. Dit is een vrij heftige review, een vrij heftige recensie. Redelijk vernietigend. Maar een jaar of twee geleden kwamen de schrijver van deze tekst en Gavin Rossdale, de frontman dus van Bush, elkaar tegen in een restaurant. En deze schrijver, Matt Deal, die zei tegen Gavin: Gavin, heb je een momentje? Ze zijn eventjes een stukje verderop gaan staan. En die schrijver heeft gezegd: sorry. Sorry, ik zat er compleet naast. Ik heb me mee laten voeren door mensen om me heen. Het is gewoon een heel goed album. En je koopt er als Gavin Rossdale niet zo heel veel meer van, maar hij heeft wel een punt. Razorblade Suitcase, dat is de plaat waar het over gaat. Met daarop bijvoorbeeld Swallowed.
1: Nummer 773.

de 773, Razorblade Suitcase van Bush in the Kink album Top 1000. Met erop Greedy Fly, die hoorde je net op Kink. Grote kans dat je ze zelf ook wel eens meezingt. De kruidvat, steeds verrassend, altijd. Of de echt Hema, palapalapapa. Nou, dat soort deuntjes, hè. Dat soort irritante reclamedeuntjes. Die ook nog eens mega catchy zijn, over het algemeen. En misschien ken je het verhaal van Mark Foster. Dat was namelijk de schrijver van dat soort reclamedeuntjes. En dat betaalde de rekeningen en hij mocht ook muziek componeren. Dat was ook wel leuk, maar het was niet zijn muziek. Het waren niet zijn liedjes. En op een gegeven moment besloot hij om de beste deuntjes die hij dan bedacht had voor zichzelf te houden. En uiteindelijk had hij er een paar verzameld dat hij dacht, dit is genoeg. Nu kan ik wel een album ervan maken. En dat album werd Torches, het album van Foster the People, waarvan je zo meteen Houdini hoort.

0: Torches, het album van Faster the People op 772. Houdini in de Kink album top 1000. We gaan er gewoon een vast spelletje van maken tijdens deze lijst. Ik hou ervan van een kort spelletje. Ik ga de hoes van het album wat je zo meteen hoort omschrijven. Kijken of jij dan weet welk album je over een paar minuten hoort. De hoes is in de basis zwart. Met in het midden een rood omlijnd vierkant. Met daarin een afbeelding van een ouderwetse kroeg. Een soort saloon. Op de barkrukken zitten vier getekende mannen. Iets wat overbelicht, zwart-wit. Twee zijn cowboy. Twee hebben iets van een pak aan. En op de hoek van de bar, het dichtste bij de lens van de camera, staat een vijfde man op blote voeten in een blauwe broek met een leren jas. En een of ander ondefinieerbaar ding op zijn heup. En dat ding is ook het enige wat buiten het rode lijntje van dat vierkant komt. Dat lijkt me een vrij uitgebreide omschrijving. Als je weet welke albumhoes het is, geef het door. Het antwoord hoor je zo meteen. En net als Sportsteam en ook de Beatles.
1: Kink. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Pink, album top 1000.
1: Met het album Clutching at Straws van Marillion. Incommunicado hoor je nu.
2: Pink, nummer 771.

0: Going Under van Marillion. Staat op Clutching at Straws, waarvan ik net de hoes omschreef met die kroeg en die mannen aan de bar. Hè. Raymond had het door dat het om dit album ging op 771 in de Kink Album Top 1000. Meeste werken die allemaal ooit een keer zijn ontstaan. En hoe dat gaat, dat hoor je over het algemeen alleen maar uit interviews. Of heel af en toe heb je wat videobeelden of foto's of documentaires die er dan over gemaakt worden. Maar dat geldt niet voor het album wat je zo meteen hoort. Ik heb daar zo gefascineerd naar gekeken een paar jaar geleden. Eerst hoor je sportsteam Deep Town Happy met erop twee Kink XL's. The Races hoor je zo. Eerst Here's the Thing.
1: Nummer 700.

0: veel te lang niet gehoord. De races van Sportsteam. Deep Down Happy hoorde je op 770.
1: King Album Top 1000.
0: Ja, dat is dan de titel van het album, hè? Deep Down Happy. De track heet The Races. Altijd wat verwarrend. Het was 2021. Zo'n beetje richting het einde van de coronaperiode. De eerste prikken die zaten in de schouders. Maar we hadden het nog wel allemaal met z'n allen over de Omicron-variant. Dat was nog een dreiging, weet je dat nog? En toen in november kwam er een documentaire uit. Of eigenlijk meer een soort serie waarin je een soort fly-on-the-wall-achtige situatie kreeg. Drie afleveringen, allemaal langer dan 2 uur. In totaal was het geloof ik iets minder dan 8 uur. Over de Beatles. Werd geregisseerd door Peter Jackson, de regisseur van Lord of the Rings onder andere. En die serie Get Back heet die. Daarin zie je hoe ze het album Let It Be aan het maken zijn. En ik vond dat zo fascinerend om te zien. Nog steeds. Nog steeds is het fascinerend om te zien en te horen dat je Paul McCartney achter een piano hebt in de studio met George Harrison, Ringo Starr, John Lennon, allemaal daar. En dat ze aan het overleggen zijn over hoe Let It Be moet klinken. Hoe dat liedje gecomponeerd moet worden. En dat je het hoort hoe het gemaakt wordt.
2: How does it start?
3: Yeah.
2: How does it start?
3: Better.
2: So just straight in at the first verse.
3: Oh, yeah.
2: For an intro.
3: Well, I'm

zat te kijken en echt aan het schreeuwen naar de tv was, omdat de dingetjes nog niet helemaal klopten. Omdat hij nog aan het schrijven is. Hè? En dat je echt zit te wachten tot het moment dat dan de laatste puzzelstukjes op zijn plek vallen. Het is nog steeds fascinerend om te zien. Laten we Let It Be zo meteen ook gaan draaien. Eerst Get Back, zo heet die serie ook. Dit zijn de Beatles op 769.

titeltrack van het album op 769. Het laatste album wat de Beatles hebben uitgebracht. En eentje waar een paar jaar geleden dus die fantastische documentaire serie over is uitgebracht. Als je nog ergens een kleine 8 uur hebt deze zomer, ik zou hem zeker aanraden. Dit is de Kink Album Top 1000. Met op 768 de Raconteurs. Met nu de titeltrack van dat album. Broken Boy Soldier hoor je op Kink.

0: Soldier, de Raconteurs. En van ook al draaien we twee liedjes, dus ook van deze, geen zorgen. Zal ik zo meteen na 4 uur Steady As She Goes draaien? Is dat leuk? Lijkt mij een goed idee, toch? Zometeen om 4 uur ook het nieuws.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: En daarin zou het zomaar kunnen zijn dat je nummerbord heel groot op de matrixborden te zien wordt. Waarom en waar, dat hoor je zo, net als albums van Lenny Kravitz en uit...
2: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden, dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
8: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump heeft nieuwe aanvallen op Iran aangekondigd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij, we gaan ze vanavond waarschijnlijk hard raken. Eerder zei hij al dat het staakt het vuren met Iran voorbij is. Afgelopen nacht viel Amerika Iran ook al aan en Iran schoot op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. In Duitsland is een jongen van 16 opgepakt voor een aanval op een middelbare school bij München. Het is niet duidelijk of hij dat deed met een mes of een vuurwapen. Zeker 2 meisjes zijn zwaar gewond geraakt. Het zijn leerlingen van de school. De andere scholieren zijn in veiligheid gebracht. De man die op Nieuwjaarsdag 2 tieners zou hebben doodgeschoten in Amsterdam moet naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij een tijdje geobserveerd. De doden waren jongens van 16 en 18. Ze woonden in een AZC en zouden slachtoffer zijn geweest van een uit de hand gelopen grap van een YouTuber. Rotterdam bindt de strijd aan met verkeers-ASO's. Ze kunnen op 4 plaatsen in de stad betrapt worden als ze te hard rijden en dan komt hun kenteken op een elektronisch bord. Rotterdam hoopt dat ze zich zo bewust worden van hun gedrag en er uiteindelijk mee stoppen. Het gaat om een proef die later misschien wordt uitgebreid. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt, in de middag zonnig. In het noorden 22 graden, in het zuiden 28.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Stefan Koren.
0: We zijn bij het album Broken Boy Soldiers van de Raconteurs. Met erop Steady As She Goes.
1: Kink.
3: Nummer 768.

0: Deze had je nog te goed. Een tweede track van het album Broken Boy Soldiers. De Raconteurs staan op 768. Steady As She Goes hoorde je in de Kink album Top 1000... met zometeen een val van de fiets. En terwijl ik dit zeg, bedenk ik me... Ik heb een paar weken geleden iets niet gedaan wat ik wel had moeten doen. En we gingen airsoften met wat vrienden. Daar had ik een fantastische albumhoes kunnen maken. Maar niet gedaan. Ja, ik vertel je zo hoe die twee met elkaar te maken hebben. Want eerst de titeltrack van Lenny Kravitz' album op 767. Dit is Are You Gonna Go My Way?
1: Nummer 767.
0: Ja, dat zei ik.

0: Believe staat op het album Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz, nummer 767 in de lijst.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Ik bedacht me ineens dat er een fantastische albumhoes in had gezeten, een paar weken terug. Ik had toen een vrijgezellenfeestje. En we zijn met wat vrienden gaan airsoften. Dat is een soort paintball. Alleen in plaats van verf schiet je met van die kleine plastic balletjes die je vroeger wellicht ook wel eens op klappertjespistool had zitten. En dat is hartstikke leuk om te doen. Het enige nadeel is wel, die balletjes die gaan met een rotvaart. Die kunnen best hard aankomen. Dus van tevoren wordt ook gezegd, zorg ervoor dat je op minimaal 5 meter afstand van elkaar bent als je schiet. Maar ja, in zo'n spel, je weet vast wel hoe dat gaat. Je wordt baldadig, er gebeuren ongelukken. En een van ons die was van dichtbij meerdere keren geraakt met zo'n balletje. En een van die balletjes was door zijn lip heen gegaan. Dus dat, nou ja, je kan het je voorstellen, bloedde natuurlijk. Het werd meteen ook dik. Paniek bij de dader, paniek bij ons allemaal. Maar icepack erop, even rustig ademhalen. En in alle chaos ben ik vergeten er een close-up foto van te maken. Terwijl dat had wel gemoeten, want als Megan, de frontvrouw van Uit, ons iets geleerd heeft, altijd een close-up foto maken. Want toen zij van haar fiets was gevallen, een stukje van haar tand was verloren en een flinke wond op haar lip had, toen maakte ze die foto wel en dat werd de iets wat smerige, maar geniale albumhoes van Party Time. Uit staat in de Kink Album Top 1000. What Gives You The Kicks?
1: Nummer 766.

0: Het Album Party Time. Eeuwig zonde dat die band ermee gestopt is. Want wat een heerlijk liedje blijft het ook. It's Love, But It's Not Mine. Je luistert naar de lijst met de beste albums volgens jou. Met nu de band waarbij ik stevast aan Jan Smees moet denken. Mr. Pinkpop. Die tijdens een presentatie in Paradiso bekend maakte wie er op de line-up van Pinkpop zouden staan. En hij komt onderaan de lijst en ziet Therapy staan. Een bandnaam die je schrijft met een vraagteken op het einde. En hij zegt, ja, en Therapy komt ook, maar dat is nog niet zeker.
1: Nummer 765.
0: Dat vind ik schitterend. Of ze op 765 staan, dat is ook nog niet zeker. Ik denk het wel. Infernal Love, Therapy. Dit is Diane.

0: Love van Therapy. In de King Album Top 1000 Stories hoorde je op 765 zometeen ook de Vices en de band van de Bomen. Al bijna 20 jaar lang blijft een geniale gimmick. Enig idee welke band ik dan bedoel. De band van de Bomen. Je hoort het zo over een paar minuten.
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
19: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
20: Iedereen begrijpt elkaar.
21: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
22: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
1: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. President Trump zegt dat er nieuwe aanvallen komen op Iran. Op de NAVO-top in Ankara zei hij: we gaan ze hard raken en ze hebben het verdiend. Hij geeft Iran de schuld van aanvallen op schepen en wil dat het afziet van kernwapens. NAVO-baas Rutte is tevreden over de top in Ankara. Er was een enorm gevoel van eensgezindheid, zei hij. De landen hebben afgesproken dat ze meer geld uittrekken voor hun legers en dat ze Oekraïne blijven steunen. De zeldzame reuzenpenisplant in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp staat in bloei. Het gebeurt maar heel af en toe. Het is pas de derde keer in meer dan 60 jaar. Medewerkers hebben de penisplant met de hand bestoven om hem te laten bloeien. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het is rond 25 graden. Vannacht bewolkt en 14 graden. Morgen eerst ook nog bewolkt. In de middag zonnig. Het wordt dan 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al erg druk rond Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door werkzaamheden. In totaal 568 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo rijdt het langzaam op de A2 vanuit Eindhoven naar

0: Isis hoorde je Before It Might Be Gone.
1: Kink, album top 1000.
0: Er zijn best wel wat bands die dingen uitdelen als ze op het podium staan. Sommige bands delen t-shirts uit bijvoorbeeld. Andere bands, zoals Wodan Boys, die nemen sjaaltjes mee. Maar ben je wel eens bij een concert van Cake geweest? Ik wist het heel lang niet, maar ze doen het al een kleine 20 jaar. Zij delen namelijk bomen uit. Ja, er is zelfs op hun website, dit kun je nu checken. Als je naar de website van Cake gaat, dan is er een losse pagina die heet Forest. En daarop hebben ze alle bomen die ze ooit hebben uitgedeeld staan. En ze zorgen er ook altijd voor dat de persoon die zo'n ding meekrijgt ook daadwerkelijk plek heeft om de boom te verzorgen en te laten groeien. Maar op die manier proberen ze hun steentje een beetje bij te dragen aan de natuur. En in totaal hebben ze nu al zo'n dik 200 bomen weggegeven aan fans bij concerten. En zo geplant over heel de wereld. Alleen ik heb even gedubbelcheckt. Er staat nog geen enkele cakeboom in Nederland. Dus dat mogen ze snel komen veranderen. Comfort Eagle, zo heet het album, op 763. Short skirt, long jacket. Dit is Cake.

0: Vol gas met cake. Love You Madly. Het album Comfort Eagle op 763. Het is de Kink album top 1000. Met zometeen een recordbrekend album van een Britse jongen, destijds 19 jaar oud, die door Nederlanders geclaimd werd als een van onszelf, omdat de videoclip van een liedje werd opgenomen in Amsterdam. En dan is die van ons, hè. Zo werkt het. Eerst DZ Top, Tres Hombres op 762. Dit is LaGrange.
1: Rumors spreading round, United takes its time. About to check outside LaGrange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: 62, Tres Hombres.
1: Kink album tot 1000.
0: You're the waiting for the buzz. Dit is Kink. Met de album tot 1000, nu een album van een jongen die record na record brak. Toen hij zijn debuutplaat uitbracht. En ik zeg jongen, want hij was 19 jaar destijds. De jongste Brit ooit die met een debuutalbum op nummer 1 terechtkwam. Hij werd vergeleken met Bob Dylan. Hij groeide binnen 2 jaar van het kleinste podium van Glastonbury naar het grootste podium van Glastonbury. En hij werd ook aan alle kanten geclaimd als ook een beetje van ons. Dat is iets wat wij Nederlanders heel goed kunnen. Als er ook maar een klein Nederlands vlaggetje te vinden is ergens, dan plakken we het er meteen op. Want toen Jake Buck zijn self-titled debuutalbum De Wereld ingooide, stond er 1 liedje op, Lightning Bolt, waarvan de videoclip was opgenomen in Amsterdam. En dus was hij ook een beetje van ons. Maar goed, die Lightning Bolt staat dus op het album. Jee of nee, ga ik die draaien zometeen of niet? Laat me weten via de Kinker wat jij vindt. In elk geval eerst deze, Taste It. Dit is Jake Buck.
1: Nummer 762.

0: Bak, zo heet zijn debuutalbum ook. Taste It op Kink. En ook van dit album draaien we sowieso twee tracks. Jee of nee, zometeen. Ik kan Lightning Bolt draaien, de grote hit. Maar ik kan ook iets anders draaien. Laat het weten via de Kink app. Het is bijna 5 uur. Sterker nog, het is al 5 uur geweest. Zometeen in het nieuws IJmuiden. Daar zijn zorgen namelijk. Waarover, dat hoor je over een paar minuten. Net als L7 en ook de Stranglers.
1: Kink. De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...

0: 2,79. Lidl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: meer geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
7: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-top in Ankara was volgens topman Rutte een groot succes. Van tevoren haalde president Trump nog uit naar de bondgenoot en herhaalde hij dat hij Groenland wil inlijven, maar tijdens het overleg is daar niet meer over gepraat. Volgens Rutte was de sfeer enorm eensgezind. Trump praat later nog apart met de Oekraïense president Zelensky en dat gaat onder andere over de Amerikaanse Patriot-raketten. Oekraïne heeft die hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen en Trump wil Oekraïne het recht geven om ze zelf te maken. Hij zegt dat ze dat in een paar maanden kunnen leren. Het personeel van Tata Steel in IJmuiden maakt zich zorgen over de toekomst nu het OM Tata gaat vervolgen. Dat zegt de ondernemingsraad, die het besluit een enorme klap noemt. Tata wordt ervan verdacht dat het expres giftige stoffen heeft uitgestoten en gevaarlijke incidenten heeft stilgehouden. De rechtszaak tegen de radicaal-rechtse Marine Le Pen gaat uiterlijk in april verder, zegt het Franse Hof. In die maand worden ook de presidentsverkiezingen gehouden waar ze aan meedoet. Le Pen werd gisteren voor de tweede keer veroordeeld voor fraude. Omdat ze in cassatie gaat, kan ze campagne voeren zonder enkelband. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst nog bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 in het noorden, in het zuidoosten richting de 30.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim een kwartier. Staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging.
7: Kink Alternative Rock Radio. Album Top 1000, Stefan Koren.
10: Nog eentje van het album Jake Buck van Jake Buck. Oké, vooruit, ik doe Lightning Bolt.
7: Kink.
11: Nummer 761.

0: ook een heel klein beetje onze Jake Buck. Omdat de videoclip van dit nummer in Amsterdam werd opgenomen. Ja, en normaal is iedereen buiten de ring een beetje tegen Amsterdam, valt me vaak op. Tenzij we Jake Buck kunnen claimen, uiteraard. Zijn zelftijd dat debuutalbum staat op 761. Dit is de Kink album top 1000. Gamers, die kennen wellicht de naam Travis Touchdown. Dat is de karakter uit een bekende game die vernoemd is naar een van de albums in deze lijst. Dat album hoor je zo meteen. Eerst Bricks Are Heavy, het album van L7. Zometeen hoor je Everglade. Eerst Pretend We're Dead.
1: Nummer 760.

0: L7 Everglade van het album Bricks Are Heavy staat op 760. King, album top 1000. Eigenlijk moet je voor games bij mijn King-collega Jim Voorwald zijn, die je vanavond weer hoort. Die kan je daar veel meer over vertellen, namelijk over games. Maar wellicht ken je de naam Travis Touchdown. Dat is het hoofdpersonage uit een bekende game voor Nintendo Wii onder andere. En dat spelletje, ik heb het één keer gespeeld bij een vriend van me. Of eigenlijk was het meer proberen te spelen. Dit is echt bizar hoe slecht ik in dat soort games ben. Zodra er gevochten of geschoten of iets moet worden, kan ik het eigenlijk al niet. En het was dus ook nog eens voor de Wii, dus je kan je voorstellen dat als ik een soort debiel met die controller stond te zwaaien. Maar de titel van die game, die sprak mij aan. En die titel, dat is ook een eerbetoon naar het album van The Stranglers op 759. Die game, die heette namelijk exact hetzelfde als deze plaat. No More Heroes, waarvan dit de titeltrack is.
1: Nummer 759.
0: Dit zijn The Stranglers, zometeen ook Something Better Change. Eerst No More Heroes op King.

0: Het album No More Heroes van The Strangler staat op 759. Something Better Change. Het is de Kink album top 1000. Met daarin de beste albums ooit gemaakt. Volgens jou. Jij hebt deze volgorde bepaald. En je kan ze meelezen. Kink.nl of de Kink app. Dan kun je al zien wat er aankomt. Heb je ook kunnen zien dat we inmiddels zijn aangekomen bij...
1: Nummer 758.
0: Dat is het album Plans van Death Cab for Cutie. Dit is I Will Follow You Into the Dark op Kink.

0: cigar.
1: Death Cab for Cutie, I Will Follow You Into the Dark van het album Plans op 758. Zometeen beloof ik je nog een track van dit album. En je hoort ook Alter Bridge. Plus een band waar ik me sinds een paar maanden een beetje ben voor gaan schamen. En dat ligt niet aan de band, dat ligt compleet aan mezelf. Leg ik je zo uit. Maar eerst dus en zometeen nog eentje van het album van Death Cab for Cutie.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
5: €2,99. Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
10: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel €20 korting.
13: Elke maand weer.
12: En hoe meer data en snelheid,
13: hoe groter die korting.
12: Dat is One van Vodafone
13: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
19: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1,000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
22: Half zes. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemiddag, ik ben René Postma. De NAVO-landen zijn echt wel eensgezind en het zal binnenkort aan de buitenkant zichtbaar worden, zegt premier Jette. Voor de NAVO-top haalde president Trump nog uit naar de bondgenoten, maar binnenskamers hebben wij een goed gesprek gehad, zei Jette. In Apeldoorn was gisteravond brand in een asielopvang en zeker 10 bewoners kunnen voorlopig niet terug. Het opknappen van hun kamers gaat zeker 2 maanden duren. De brand is niet aangestoken, hij begon bij een fatbike. Venezolanen in Nederland zijn een inzamelingsactie begonnen voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. Ze roepen iedereen op om bijvoorbeeld babyvoeding, shampoo en zeep te doneren. Het weer van Weer Online. Steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen eerst nog bewolkt. In de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de weg. Vooral door werkzaamheden, veel vertraging voor het verkeer. Maar ook een aantal incidenten, bijvoorbeeld een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat gebeurt op knooppunt Prins Klausplein. Daar is de linkerrijstrook dicht tot 6 uur vanavond. Er staat ondertussen 10 kilometer file met een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A7 dicht vanuit Hoorn naar Den Oever. Half uur vertraging bij Wieringerwerf. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar stond een auto in brand. 9 kilometer file en een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn. Drie kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Door 9 kilometer file tussen Zevenhuizen en Nooddorp. Daar is de rechterrijstrook dicht vanwege een onwelwording. Werkzaamheden op de A20, daardoor viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oud-Beijerland 12 kilometer file, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Kink.

0: top 1000.
1: Met nog eentje van Plans at All van Death Cab for Cutie. Soul meets body.
2: Nummer 758.

Soul Meets Body van het album Plans. Dead Cab for Cutie op 758. Kink, album top 1000. Zometeen ook Alter Bridge in die lijst. Eerst een band die afgelopen jaar onder andere op Douwpop stond. En daar gebeurde iets. Ik schaam me daar een klein beetje voor toen ik het zag. Oké, de Wombats. De Wombats stonden daar op het podium bij Douwpop. De Wombats is echt zo'n band. Ik ga daar heel goed op. Ik word blij van die muziek. Het is lekker dansbaar. Dus ik stond daar flink uit mijn plaat te gaan. Ik had een goede tijd. Het was ook echt een goede show. Het was leuk. Het was gezellig. Ik stond daar lekker te dansen. Alleen na het weekend kreeg ik een filmpje te zien

0: Er staat op het album A Guide to Love, Loss and Desperation op 757. Andras die zegt, hoor ik dit je nou goed zeggen, staat Alter Bridge in de Kink album top 1000. Die band is echt geweldig. Andras, die band staat in de album top 1000.
1: Nummer 756.
0: Met het album waar dit de titeltrack van is. Blackbird.

tweede Kinker Niels, die kijkt waarschijnlijk nog even opzij naar zijn drumstok die hij gevangen heeft tijdens het optreden wat Alterbridge gaf op Graspop. Vet Niels, mooie foto erbij ook. Het album Blackbird staat op 756, het album van Alterbridge in de Kink album top 1000. En voor de mensen die kunnen tellen, dat betekent dat we nu bij 755 staan. Dat is voor Benny Blisto, het album van Go Back to the Zoo. Je hoort nu Electric.

0: 7000. Electric van het album Benny Blisto op 755. Dankjewel, dat is fijn dat je mijn werk overneemt.
1: Nu voel ik me toch inderdaad wel een echte Stefan Kooi. Ja.
0: Het is zo'n lekker outro. We doen zo meteen nog een track van het album, hè, Benny Blisto.
1: Ja, zeker. Hey, DJ.
0: Doen we die?
1: Ja.
0: Is het al besloten?
1: Nee, eigenlijk noemde ik jou, wilde ik gewoon even hey Stefan zeggen. Oh. Hey, DJ. Nee, hey DJ komt er zo meteen aan.
0: Leuk.
1: Zometeen helemaal in dat standje, merk ik. Van, oh,
0: ja, dat ga je meteen
1: back to zo.
0: Nou, doe jij eens anders even vertellen wat er zometeen bij de album tot 1000 bij jou zit,
1: nou ja, onder andere, nou, nog een tweede track van Benny Blisto. Want van elke track in de Kick album tot 1000 hoor je natuurlijk twee tracks. Want ja, we moeten wel een beetje indruk geven van het hele album. Niet alleen maar één single die je toevallig misschien heel erg leuk vond. Dus hey, DJ komt er zometeen aan. En hey, stupid. Ja, dat zeg ik niet tegen jou. Ik wil je niet beledigen. Wel zometeen Alice Cooper.
0: Ik heb er niks van verstaan. Wil je de herhaling? Zometeen na 6 uur bij Jim Voorwald in Alm tot 1000.
2: Kink. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben René Postma. Het risico van cyberaanvallen wordt groter door AI, waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. Organisaties moeten nu beginnen om gegevens beter te beschermen. De nepmails om een netwerk binnen te dringen lijken door AI steeds echter. En ook zijn de datalekken steeds groter, zoals bij het Centrum voor Kankeronderzoek. Dat de NAVO-top zo goed is afgelopen komt helemaal door topman Mark Rutte, zegt de Duitse bondskanselier Merz. Vooraf was het best spannend, want president Trump had weer allerlei kritiek op de bondgenoten. Maar volgens Merz heeft Rutte de hele boel gladgestreken op een charmante en persoonlijke manier. In Leiden is een minderjarige jongen opgepakt voor een ongeluk met een boot vannacht op de Oude Rijn, meldt Omroep West. Hij zat aan het roer met te veel alcohol op. Een andere jongen aan boord stootte zijn hoofd tegen een brug. Voorbijgangers zagen hem daarna gewond op straat liggen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De aardbevingsslachtoffers in Venezuela hebben dringend behoefte aan babyvoeding, luiers, eten in blik en zeep. En daarom is een inzamelingsactie gestart. Die is op poten gezet door Venezolanen in Nederland. Er zijn verschillende steden waar mensen de spullen kunnen inleveren. En ze gaan in het najaar naar Venezuela. Het weer van Weer Online. In de avond steeds meer zon, maar vannacht wordt het weer bewolkt en 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt, in de middag weer zonnig en de temperatuur verschilt nogal. 22 graden in het noorden, in het zuidoosten richting de 30.
12: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000. Jim Voorwald.
1: Zometeen Alice Cooper, maar eerst Go Back to the Zoo. Van het album Benny Blisto hoor je Hey DJ.
12: Kink.
14: Nummer 755.

0: 1000 meesterwerken in één lijst. Dit is de Kink Album Top 1000.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Alle toeters en bellen uit de kast op nummer 754 in de Kink album Top 1000. Alice Cooper, je hoorde Feed My Frankenstein. Daarvoor de titeltrack van Hey Stupid.
1: Kink album Top 1000.
0: Want dit is hem inderdaad, de lijst met de allerbeste albums ooit gemaakt. Tot 9 uur vanavond sowieso nog een aantal van die aanwinsten in de Kink album Top 1000. En zoals eigenlijk elke platenkast vol zit, betekent dat een verschillende variatie aan emoties. Eén moment sta je te headbangen, het andere moment zweef je weg. En zo nu en dan komt er ook misschien een traantje tevoorschijn. Dat is natuurlijk ook het mooie van muziek. Daarover gesproken, het tranengedeelte dan. Tom Smith, die ken je als frontman van Editors. Misschien ken je hem ook al als onderdeel van het duo Smith & Burrows. Maar afgelopen najaar verscheen zijn eerste echte solo-album. Het album waarin Smith meer fragiel is dan ooit. Terug naar de basis van rauwe emotie. Het leverde een album op met ongelooflijk prachtige nummers die de spijker op zijn kop slaan. Ik heb het dan over het album There's Nothing in the Dark That Isn't There in the Light. Life is for Living is een track die op dat album staat. Het was het themalied van Radio on Tour, Kink voor stichting No Guts, No Glory dit jaar. Een week lang heeft Kink zich ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting. Die muzikale wensen uit laat komen van mensen die te maken hebben met kanker. Nou, dat zorgt natuurlijk al voor veel emoties, want van alles en nog wat aan de hand. Maar juist die kracht van muziek, die zorgt voor ontzettend diepe herinneringen. En ook voor veel kracht. Life is for Living is een track waar de woorden zo ontzettend krachtig van zijn. Life is for living any way you want. Life is for living. Live it till it's gone. Tom Smith staat op nummer 753 in de Kink album Top 1000. Met There's Nothing in the Dark That Isn't There in the Light.
2: When you can't find a meaning, entwined like a figure of

Life is for living. Anyway.

There's nothing in the dark that isn't there in the light. Dat is het soloalbum van Tam Smith op nummer 753 in de Kink album Top 1000. Daarvan hoorde je Leave. Ach, wat ontzettend mooi. We maken allemaal wel eens enorme druk mee op werk. Soms vergeet je misschien wel een e-mail te sturen terwijl je dat al 3 uur geleden had moeten doen. Of zei je dat je het ging doen. Of je denkt dat je wel even iets afkrijgt vlak voor de deadline. Maar dat daar dan toch meer tijd in zit dan gedacht. En dat je je zit er tegenaan. Nou, moet je nagaan hoe Bono zich voelde tijdens het opnemen van het tweede U2-album, wat nu aan de beurt is in de lijst met de beste albums ooit gemaakt. Sowieso had de band niet heel veel tijd om dit album in kwestie op te nemen. Maar niet lang voordat de bandleden de studio ingingen om dit album te maken, was er een koffer van Bono gestolen waar al zijn geschreven teksten in had zitten. Ja, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Aan het begin van de jaren 80 had je nog geen cloud waar je al je notities gewoon lekker makkelijk in kon opslaan. Nee, als je dan een tekst ergens op had geschreven en dat was weg, dan was het natuurlijk ook gewoon weg. Nou, dan toch maar de studio in. En dat werd improviseren en keihard werken voor U2. Stressen, paniek en proberen de managers die ticket op een horloge zal staan zoveel mogelijk weg te houden. Nou, het goede nieuws is dat oktober het resultaat is van al die stress. En dat je die dus ook hoort in de Kink album Top 1000. Dat je het een dusdanig tof album vindt dat hij op nummer 752 staat. Het andere goede nieuws trouwens ook is dat de koffer meer dan 20 jaar later werd teruggevonden. En ook weer in de handen van Bono is. Nou, eind goed, al goed, halleluja. Oktober van U2 dus op nummer 752 met nu Gloria op Kink.

0: Dirk, die zegt via de Kink App dat hij het een geweldig album vindt. In zijn diensttijd heeft hij het helemaal grijs gedraaid. Nou, geen probleem hoor, Dirk. Want het is inderdaad een fantastisch album. Oktober van U2, daarvan hoorde je Gloria. En het goede nieuws is, de titeltrack van het album komt er zo meteen aan. En ook twee tracks van The Cranberries. Die staan namelijk ook in de Kink Album Top 1000... met het album Everyone Else Is Doing It, So Why Can't We?
1: Als Nederland langzaam in vakantiestand gaat, de schooltassen in de hoek vliegen, de bouwplaatsen stiller worden en de snelwegen richting Frankrijk vollopen, dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juli op Kink. Kink.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij. Oh yeah. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Mam, waar is mijn zwembad?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: The Cranberries. Linger hoorde je.
1: Kink album tot 1000.
0: Staat op het debuutalbum van The Cranberries. Everybody else is doing it, so why can't we? Waarom ging ik daar ineens overdreven Brits? Geen idee. Maar zo heet het album in ieder geval wel. Het debuutalbum van The Cranberries. Ze hadden er in eerste instantie geen grote verwachtingen van toen ze eenmaal wat tracks erop hadden staan. Dat ze, nou weet je, ze zijn net, eigenlijk net pas begonnen. Ook al hadden ze daarvoor al wel een aantal EP's uitgebracht, maar goed. Hè, Dolores O'Rodian was er net bijgekomen en ze dachten, het is al tof dat we een album kunnen maken. En vervolgens werd Linger op een aantal radiostations gedraaid. Er ging een balletje rollen en werden de verwachtingen ineens heel erg hoog voor het album. En heeft het dus meer dan waargemaakt. Nummer 751 in de lijst met de fijnste alternative rock albums ooit gemaakt. Uitgekozen door jou en de medekinkers. Hallo, ik ben Jim. Ik heb de eer om een aantal van deze albums aan je voor te schotelen. Soms is het wel lastig om te zeggen welke titel het nou is. Van het album dan, omdat sommige albums van titel veranderen. Dat is bij de volgende twee keer gebeurd. Twee keer is deze plaat van naam veranderd. Het kwam in juni 2001 uit als Bleed American. Nou, we weten allemaal wat er een paar maanden later gebeurde. 9/11. Dat werd toen als lullig gezien. Toen werd het album hernoemd naar simpelweg Jimmy Eat World. En in 2008 werd de originele titel weer in ere hersteld. Dus ik kan wel gewoon zeggen dat het Bleed American is. Het is het vierde album van Jimmy Eat World. Staat op nummer 750 in de Kink Album Top 1000. Daarvan hoor je zometeen Sweetness na. Echt heerlijk dit. Dit is The Middle.

het album Bleed American staat op nummer 750. Daarvan hoorde je Sweetness. We mogen toch wel dankbaar zijn dat dit album er nog is gekomen. Jimmy Eat World was namelijk, voordat dit album werd gemaakt, ontslagen door een platenmaatschappij. En ze hebben zelf het geld bij elkaar gesprokkeld om dan toch maar dit album te maken door extra veel te toeren en ook gewoon deeltijdbaantjes te nemen. Ja, gewoon parttime baantjes. Ja, je moet toch wat doen als je wilt doorgaan met je passie. Dat heeft ze ook niet bepaald windeieren gelegd. De Kink album top 1000. Zeg maar gerust de grootste platenkast van Nederland. 1000 albums wellicht. Of wellicht, die

Dat is sowieso waar de nummer 749 over gaat in de Kink Album Top 1000. Het is een album vol met contrasten. Contrast tussen verschillende stijlen. Dat wordt dus al weergegeven op de iconische albumhoes van Doe Maar. Felgif groen tegenover neonroze. De samenkomst van punk en ska. Wat ook nog eens de naam wordt van een type cannabis. Ja, een mooie samenkomst van allerlei omstandigheden. We gaan even de hogere sferen in met het album Skank of Skunk van Doe Maar. Daarvan hoor je nu, ik had het over cannabis, Nederwiet. Doe Maar, nu op Kink, nummer 749 in de Kink Album Top 1000.

0: niet. Doe maar, Nederwiet van het album Skunk in the Kink, album Top 1000. Waarvan je zometeen nog een track hoort. Die is dan iets, nou ja, is dat iets minder Nederwiet? Weet ik niet. Je wordt er wel smoorverliefd op in ieder geval. En ook Silence is Easy, het album van Star Sailor, komt eraan.
1: Kink.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

0: countrydiscounter.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben René Postma. Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten gaan produceren. President Trump zei tegen president Zelensky: nu kan je niet meer klagen dat wij er niet genoeg geven. Oekraïne heeft ze hard nodig om zich te verdedigen tegen Russische luchtaanvallen, maar Trump zegt dat Amerika ze zelf ook nodig heeft. Bij winkels van Jumbo in het zuiden zijn de schappen leger. Het komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Daar kunnen ze de drukte niet aan. Waarschijnlijk door een combinatie van de warmte, het WK en personeelstekort, zegt de Jumbo. Ze zetten daarom extra uitzendkrachten in. Rusland heeft het steeds moeilijker om tankstations te bevoorraden door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. En daarom was het al verboden om benzine te exporteren. En dat geldt nu ook voor diesel. Sommige Russen zijn het zo zat dat ze zijn overgestapt op LPG. Ze moesten dan wel eerst hun auto laten aanpassen. De Nederlandse wielrenner Olaf Kooi doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France en heeft nu al een overwinning te pakken. Hij was in de vijfde etappe naar Pau de snelste in de massasprint. Hij stond met een brede glimlach de pers te woord en zei: hier doe je het allemaal voor. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Jim Voorwald.
17: Met nu nog een track van Skunk van Doe Maar. Je hoort nu Smoor Verliefd.
15: Kink.
18: Nummer 749.

0: Star Sailor op nummer 748, Silence is Easy. En daarvan hoorde je uiteraard de titeltrack.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Tot en met volgende week vrijdag hoor je op Kink de beste albums ooit gemaakt. Een lijst die is samengesteld door jou en de medekinker. Een lijst die je ook gewoon altijd kan checken via de Kink-app. We zijn dus al over een kwart. Ja, klinkt al gek om te zeggen. Maar alsnog, we hebben er nog 747 te gaan. Het nummer 747 is dan ook voor White Lies. 2 weken geleden waren de heren op Pinkpop. Ze staan maar liefst 5 keer in de Kink Album Top 1000. Afgelopen najaar kwam de plaat Nightlight uit. Die nog voorbij komt trouwens in de Kink Album Top 1000. En ik vroeg op Pinkpop frontman Harry McVie of hij al nadenkt over een nieuw album voor White Lies. En hoe zo'n proces dan gaat met het beginnen van een nieuwe plaat. Waar begin je dan eigenlijk?
2: Oh, I think we're thinking about that all the time. Well, I am anyway. Like, I mean, just playing music at home. Like, I mean, I play a lot of piano at home, for example. Mm-hmm. But just sat at the instruments, like, just playing with ideas. And I suppose more generally thinking about how it might sound stylistically, I suppose. But it's always, I think, when we make an album, it's like we're going to have to collect together our thoughts on what we like right now. Like, yeah. What music are we into now? Like, not 5 years ago or whatever. Like, yeah. What we listen to. And then, I don't know, whatever excites us, that's the kind of direction we're going to lean in.
0: Maar ja, waar ze dan nu heel erg excited over zijn, daar dat willen ze niet zo super duidelijk zeggen. Dus wat de richting gaat worden van het nieuwe White Lies album, dat moeten we nog maar even zien. Maar ze vertelden natuurlijk nog veel meer, onder andere ook waarom Nederland zo ontzettend belangrijk voor White Lies is. Dus wil je dat hele gesprek met het drietal horen of terugzien, dat kan dus via kink.nl of de Kink-app White Lies vanaf Pinkpop. Oké, ze staan dus op nummer 747 in de Kink Album Top 1000 met het album Ritual. Daarvan zometeen Strangers naar Bigger Than Us. Mm.

0: White Lies op nummer 747.
1: King Album Top 1000.
0: Het album Ritual staat op die mooie plek. Je hoorde daarvan Strangers dus. Hier op King Alternative Rock Radio. Met dus de allerbeste albums ooit gemaakt. Uitgekozen door jou en de medekinkers. Ach, de liefde. Iemand zou er eens een liedje over moeten schrijven. Hey, alle grappen daar gelaten. Dat is wel het hoofdthema van het doorbraakalbum van Cardigans. De bijna obsessieve reactie die je krijgt als je verliefd wordt. Het alles doen voor deze persoon en de pijn die het veroorzaakt wanneer het allemaal niet lekker loopt. Is dat een beetje zoetsappig? Zeker, maar ook ontzettend catchy. Dat bewijzen Cardigans op First Band on the Moon. Staat op nummer 746 in de Kink Album Top 1000. En daarvan hoor je nu Love Fool.

0: Cardigans staat op nummer 746 in de Kink Album Top 1000. Het album in kwestie is First Band on the Moon. Daarvan zometeen nog een track. En ook Steent in de Kink Album Top 1000, want it's been a while.
1: Kink. Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon... alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen... tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan... maar laat die zorgen achterwege...

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: King.

0: Kink. Album Top 1000.
1: Met nu het album First Band on the Moon van Gargant. Daarvan hoor je Step on Me. Kink.
2: Nummer 746.

0: Faint. Je hoorde de track Outside.
1: Kink, album top 1000.
0: Het album in kwestie is Break the Cycle. Daar staat ook de classic It's Been a While op die je hiervoor hoorde. Zo, die was wel heel vals trouwens. Remind me dat ik dat even niet meer moet doen. Sterker nog, ik maak even een notitie voor mezelf. Staind, Break the Cycle dus. In de Kink Album Top 1000, de lijst met de allerbeste alternative rock albums ooit gemaakt. Op nummer 745 staat die plaat. Ja, what it could have been. Het had zomaar een volledig andere uitgave kunnen zijn, het album. Staind was namelijk in eerste instantie van plan om er een dubbelalbum van te maken. Waarop één kant was dan hetgeen wat we kennen. Gewoon eigenlijk het album zoals hij er ook is gekomen. Maar een tweede kant, of een tweede cd, moest dan een akoestische versie worden van het gehele album. Dat plannetje ging niet door, hoewel er wel van It's Been A While een akoestische versie is uitgebracht op bepaalde edities van het originele album. Ja, dat soort dingen. Daar kom ik dan ineens achter als ik dan een beetje ga kijken wat er allemaal zit in die Kink Album Top 1000. Hetgeen wat jij trouwens ook allemaal kan uitvogelen via kink.nl, dan wel de Kink App, is de gehele lijst al te vinden. Wel een klein beetje een spoiler alert als je daarop gaat kijken. Maar ik weet dat sommigen daar ontzettend hard van genieten, sommige mede-kinkers. Als je daar hebt gekeken, dan weet je dat het debuutalbum van Haim nu aan de beurt is. Days Are Gone, veel verschillende invloeden zijn erop te horen. Met name jaren 80 pop, want als je dit hoort, zeker dan als die synthesizers erbij komen, geen twijfel over mogelijk. Nummer 744 in de Kink Album Top 1000. Haim met het album Days Are Gone. Daarvan hoorde je nu If I Could Change Your Mind. Dit is Haim op

0: Album Top 1000, je hoorde van Days Are Gone, Don't Save Me. Dat een debuutalbum een groot succes is, dat is niet voor elke band weggelegd. Case in point, de volgende The Kink album Top 1000. Good Charlotte hadden met hun debuutalbum niet zo'n heel erg groot succes. Het was ook geen ramp of zo. Maar ja, de platenmaatschappij, het label, dat had wel wat meer verwacht van het eerste album. Dus ze wisten nou niet echt of er dan nog wel een opvolger zou komen. Maar gelukkig wist Good Charlotte de boel wel een beetje te overtuigen door gewoon even als voorprogramma mee te gaan toeren met Blink-182. Toen zagen wat mensen het licht en die dachten toen, oh ja, nou deze band kan dan toch wel wat. Misschien toch maar even die kans geven om een tweede album te laten maken. En dat werd een uiterst succesvolle. The Young and the Hopeless van Good Charlotte. Daar staan onder andere Girls and Boys op. Maar nu eerst Lifestyles of the Rich and Famous. Dit is Good Charlotte in the Kink album Top 1000.
1: Nummer 743.

0: Charlotte en de Kink album Top 1000... met het album The Young and Hopeless op nummer 743. Daarvan hoorde je onder andere Girls and Boys. Zometeen is het de tijd voor R.E.M. Twee tracks van het album Life's Rich Pageant... hoor je binnen nu en twee minuten. Kink.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas geleden werd gevonden bij supermarkten van de Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Ook het huis van de verdachte is doorzocht en daarbij zijn een auto, een motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Bij de aanvallen van Amerika op Iran zijn afgelopen nacht 8 mensen omgekomen, zeggen Iraanse media. Het waren militairen van de luchtmacht en de marine. President Trump heeft komende nacht weer aanvallen aangekondigd. Als doelwit noemde hij het olieeiland Gark en elektriciteitscentrales. Voor de kust van Pakistan zijn wrakstukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren van de radar verdween. De bemanning had kort daarvoor een probleem gemeld met de navigatie. Er waren 5 mensen aan boord, ze zijn nog niet gevonden. David Attenborough is genomineerd voor 2 Emmys. 1 voor de film Ocean en 1 voor zijn vertelwerk in A Gorilla Story. Attenborough heeft ook meteen een record te pakken. Hij is pas geleden 100 jaar geworden en is daarmee de oudste kanshebber voor een Emmy. Hij heeft er eerder al 3 gewonnen. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Jim Voorwald.
0: Van het album Life's Rich Pageant hoor je nu R.E.M. met Fall On Me.
6: Kink. Kink. Nummer 742.

0: R.E.M. en het nummer Superman hoorde je.
1: King Album Top 1000.
0: Het origineel is niet van R.E.M. zelf, dus het is geen origineel werk van deze band. Het origineel komt uit 1969, is van The Clicks. Maar deze cover maakte het nummer echt populair. Dus als je zou er bijna vanuit kunnen gaan dat dit dan het origineel is. Maar dat is het dus niet. Komt van het album Life's Rich Pageant. Staat op nummer 742 in de Kink Album Top 1000. Goedenavond. Jim hier met de Kink Album Top 1000. Dus een aantal van de beste albums ooit gemaakt. Nou, wie heeft het dan bepaald? Nou, jij hebt dat bepaald. En je medekinkers. Door te stemmen via kink.nl, dan wel de Kink App. Dat is ontzettend veel gedaan. Er is ook een hele mooie lijst uitgekomen. Een lijst die dus al te checken valt via kink.nl, dan wel de Kink App. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat er veel medekinkers op vakantie zijn. Maar dan alsnog deze lijst niet willen missen. Dat is toch mooi? Masha die zegt bijvoorbeeld lekker kink luisteren vanuit Zuid-Frankrijk. Hallo Frankrijk. Erwin die zegt ook heerlijk luisteren naar de lijst op vakantie in Duitsland. Dus we zijn overal in Europa zijn we te vinden. Dat is mooi, want dat kan natuurlijk gewoon via de Kink App dan wel kink.nl. Ja, waarom niet? Waarom dan niet genieten van de allerbeste albums ooit gemaakt? Ik geef je groot gelijk. Nummer 741 is voor No Doubt. Het is een album dat vernoemd is naar Disneyland. Alhoewel niet helemaal. De bijnaam van Disneyland is Magic Kingdom. No Doubt heeft er Tragic Kingdom van gemaakt.

0: Alternative Rock Radio, Don't Speak, staat op het album Tragic Kingdom. Die is dan weer te vinden in de Kink Album Top 1000 op nummer 741.
1: Kink Album Top 1000.
0: Kijk, kleine oefening. Wat is een woord wat je associeert met John Lennon? Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen The Beatles, zou ik logisch vinden als je dat opschrijft. Yoko Ono zou inderdaad een hele goeie zijn. Maar als ik zeg een album of een liedje, dan is het denk ik wel het eerste woord wat bij je naar voren komt. Imagine. Dat album staat op nummer 740. Het is een album en dan voornamelijk de titeltrack, waar John Lennon achteraf niet heel erg tevreden over was. Hij zei namelijk, luister, dat nummer dat is anti-religie, het is anti-nationalisme, het is anti-kapitalisme. Maar het klinkt gewoon best wel tof. Sugarcoated noemde hij het. En daarom wordt het allemaal maar geaccepteerd. En dat is een beetje niet wat kennelijk de bedoeling was. Toch is het een ontzettend mooi nummer. Een ontzettend goed album ook. Is ook twee keer een groot succes geweest. Eén keer toen hij nog leefde, toen het net uitkwam. En de andere keer nadat hij werd doodgeschoten. John Lennon, het album Imagine, staat op nummer 740 in de Kink Album Top 1000. De titeltrack komt er zometeen aan na Jealous Guy. Hier is John Lennon op Kink.

0: John Lennon, Imagine, is de titeltrack van het album dat op nummer 740 staat in de Kink Album Top 1000. Met over een paar minuten, dan is nummer 739 aan de... Joh, you don't say, Jim. Ja, nee, maar echt, nummer 739 komt eraan. Dat is het album A Certain Trigger van Maximo Park. Daarvan hoor je zometeen twee tracks.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Kink. Dit is het station van Nothing But Thieves. Within Temptation. Kink Album Top 1000.
0: Met nu het album A Certain Trigger van Maximo Park. Daarvan hoor je nu Apply Some Pressure.
1: Kink. Nummer 739.

Certain Trigger. Album Top 1000. Daarvan hoorde je Graffiti. Maximoos Park staat op nummer 739 in de Kink Album Top 1000. Een plekje hoger, op nummer 738. Het debuutalbum van Lana Del Rey, Born to Die. Echt een fenomeen was dat toen het uitkwam. Iedereen had het erover, althans zo leek het. En ik weet dat er dan mensen zijn die dan zeggen... Oh Jim, dat vind jij waarschijnlijk een fantastisch album. Omdat er een track op staat, de bekendste track wel. En die gaat over videogames, want het heet videogames. Dat vind je te gek, toch? Dat zou je denken. Maar dan zou ik, als ik jou was, toch ietsjes beter naar de tekst luisteren. Want Lana Del Rey zingt over een relatie die niet echt heel spannend meer is. Laat ik het zo zeggen. Het album is nog wel rete spannend. Born to Die, daarvan hoor je zometeen Summertime Sadness. Maar eerst dus Videogames, nummer 738 in de Kink Album Top 1000.

Lana Del Rey in de Kink album Top 1000. Het album Born to Die staat op nummer 738. Daarvan hoorde je Summertime Sadness hier op Kink Alternative Rock Radio. Waar nu tijd is voor Pearl Jam. Nummer 737 is voor het album Binaural. Daarvan hoor je zometeen Light Years. Maar er is Nothing As It Seems.

Pearl Jam op Kink. Het album Binaural staat in de Kink Album Top 1000 op nummer 737. Dus je zou kunnen zeggen dat er flink wat buzz achter deze track Lightyear zit. Maar dat is misschien ook alweer heel erg flauw. Nog één album, of althans nog één track van een album in de Kink Album Top 1000 te gaan vanavond, Annabas. Het gaat in dit geval om het album Let There Be Rock van AC/DC. Het is een album dat werd echt ontzettend snel opgenomen. Binnen een paar weken stond alles er helemaal op. De band ging er ongelooflijk hard door. Niet alleen maar het tempo, maar ook daadwerkelijk het volume. Naar verluid is er daadwerkelijk een versterker in de fik gevlogen in de studio. Of dat echt is, ik wil het gewoon geloven omdat het klopt bij.

0: in de Kink Album Top 1000. AC/DC van Let There Be Rock hoorde je Whole Lotta Rosie.
1: Kink Album Top 1000.
0: Kink Album Top 1000 gaat morgenochtend weer door vanaf 7 uur. Dan met nog een track van Let There Be Rock van AC/DC. En wat daarna allemaal volgt, dat kan je zelf ook even checken via kink.nl. Dan wel de Kink App. Daar staat de gehele lijst van de Kink Album Top 1000 al helemaal voor je klaar. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Nog steeds de fijnste alternative rock, maar dan niet per se in de volgorde van beste albums ooit gemaakt. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van de nieuwe single van Phoebe Bridgers? Die is echt te gek. En ook wat drankjes en peuken van Oasis. Ik wens je een hele mooie avond. Toedeloe.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben René Postma. De politie zoekt een oplichter die proefritjes maakt op crossmotoren en er dan vandoor gaat zonder te betalen. Bijna 30 mensen zeggen dat ze hun motor zo zijn kwijtgeraakt, schrijft de politie op Instagram. Hij heeft een foto op internet gezet van de oplichter. Nu nog onherkenbaar, maar dat verandert als hij zich niet meldt. In het zuiden van Frankrijk zijn al 6 mensen opgepakt voor de natuurbranden die daar woeden. Het is niet duidelijk of ze die hebben aangestoken of onvoorzichtig waren met vuur. Een Franse minister wil er niks over zeggen. De grootste brand is bij Perpignan. Duizenden mensen hebben te horen gekregen dat ze weg moeten. Treinmaatschappij Arriva houdt vast aan het plan om uit Groningen naar Parijs te gaan rijden. Het had dit jaar al zover moeten zijn, maar dat gaat niet lukken. Daarom mikken ze nu op 2028. Ook zijn er 2 vertrekstations bijgekomen, Amersfoort en Den Haag. Wat een week voor Taylor Swift. Ze heeft net haar trouwfeestje achter de rug in Madison Square Garden in New York. En ze heeft nu ook een Emmy-nominatie te pakken. Die is voor haar film over de Eras Tour. De eerste keer dat Swift genomineerd werd is alweer 11 jaar geleden en ze won die Emmy toen ook. Het weer van Weer Online. Vanavond klaart het overal op, maar vannacht wordt het bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Nederland langzaam in vakantiestand gaat. De schooltassen in de hoek vliegen. De bouwplaatsen stiller worden. En de snelwegen richting Frankrijk vollopen. Dan zet Kink traditiegetrouw de beste albums ooit op een rij. Deze week hoor je de Kink Album Top 1000. De 1000 beste albums ooit gemaakt. Gekozen door jou. De Kink Album Top 1000. Tot en met vrijdag 17 juni op Kink. Kink.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag. Van Albert Heijn.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Kink.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar

0: 70. Lidl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. President Trump haalt Syrië van de lijst met landen die terreur financieren. Het staat in een brief die hij heeft gestuurd aan president al-Shara, meldt Reuters. Trump had de sancties tegen Syrië al opgeheven na de val van dictator Assad en zegt dat Amerikaanse bedrijven graag willen investeren in Syrië. Pas op voor oplichting met crossmotoren, zegt de politie. Die heeft er al tientallen meldingen over. Verkopers hadden een afspraak met iemand die interesse had, maar die ging er bij een proefrit vandoor zonder te betalen. Het advies is om een GPS-tracker in je motor te doen. Hij is dan makkelijker op te sporen. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Het was een plan van Volt en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. Dick Schreuder van NEC heeft de Rinus Michels Award gewonnen. Hij mag zich dus de beste trainer van de Eredivisie noemen. Schreuder begon vorig seizoen in Nijmegen en haalde de finale van de KNVB-beker en werd derde in de competitie. Dat betekent dat NEC nu mag meedoen in de Champions League. Het weer van Weer Online. Het wordt vannacht bewolkt bij 14 graden. Morgen ook eerst bewolkt. In de middag is het overal zonnig en het wordt van noord naar zuid 21 tot 29 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
2: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting... bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na vorige nacht heeft Amerika opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zou onder andere een haven zijn geraakt. President Trump had de aanval al aangekondigd en gezegd dat de voorlopige vredesdeal met de Iraniërs voorbij is. De aanvallen zijn volgens de Amerikanen nodig om schepen in de straat van Hormuz te beschermen. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin, zijn een medewerker en zijn moeder van 60. 2 andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Den Bosch schaft de carnavalsdonderdag af. De donderdag is officieel geen carnavalsdag, maar in Oeteldonk werd altijd al wel gefeest. Dat trok steeds meer bezoekers tot het onhoudbaar werd. Daarom wordt het nu verboden om op donderdag evenementen te houden en cafés mogen pas in de avond alcohol schenken. En voetballer Daley Blind is blij met zijn terugkeer bij Ajax. Hij ging 3 jaar geleden weg en maakte uitstapjes naar Bayern München en Girona. Dat hij nu weer terug is op het oude nest noemt hij een droom die uitkomt. Blind hoopt dat hij met al zijn ervaring een bijdrage kan leveren om Ajax weer beter te maken. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel-Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten houdt niet op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Zo zijn er explosies gemeld in een haven in het zuiden. President Trump zei al dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Iran dreigt door de aanvallen een belangrijk stukje zee weer te blokkeren, de straat van Hormuz. Premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen er een. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Tientallen mensen zijn de afgelopen maanden opgelicht door iemand die een crossmotor zogenaamd van ze wilde kopen. De oplichter liet ze naar Utrecht komen om een proefrit te kunnen maken en daarna ging hij er met de crossmotor vandoor zonder te betalen. Of het gaat om een georganiseerde oplichtersbende is niet bekend. En er is vanavond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Iran zijn steden aan de Persische Golf aangevallen door Amerikaanse raketten. Over doden of gewonden is niks bekend. De aanvallen zouden bedoeld zijn als straf voor het schieten door Iran op schepen in de straat van Hormuz. Als Iran daarmee doorgaat, komen er volgens de Amerikaanse president Trump nog meer raketten hun kant op. In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op 70 kilometer van Rome. Het gebouw is na de explosie ingestort. De slachtoffers werden gevonden onder het puin. Het zijn een medewerker en zijn moeder van 60. Twee andere mensen in de fabriek hebben het overleefd. Zuid-Holland wil meer officiële zwemplekken waar inwoners kunnen afkoelen als het heel warm is. Er was een plan in de Provinciale Staten en het provinciebestuur staat erachter. Op die zwemplekken wordt gecheckt of het schoon genoeg en veilig is. Zuid-Holland denkt aan de Vliet en andere kanalen. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
0: Kink.